0: In Groningen zijn vanavond meerdere woningen ontruimd door een groot gaslek in een huis. De brandweer zette de straat af en maakte ramen open om het gas te laten verdwijnen en gevaar te voorkomen. Even na middernacht was het lek onder controle en konden bewoners weer naar huis. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Volgens de WHO is de uitbraak ernstig genoeg voor extra internationale alertheid, maar er is nog geen sprake van een pandemie. De WHO prijst beide landen voor hun snelle aanpak om verdere verspreiding te voorkomen. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep maar net naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege hun aanwezigheid dit jaar niet mee, net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. En de NPO en Avro Tros willen voorlopig nog niet zeggen of Nederland volgend jaar wel weer meedoet met het Songfestival. Ze wachten eerst de evaluatie van de EBU af. Daarna wordt er met de Avro Tros gesproken. De NPO feliciteert Bulgarije met het winnen van het Songfestival. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en er valt wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui.
1: Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Radio 10.

Dara kon een uur na haar overwinning op het Eurovisie Songfestival in Wenen nog maar nauwelijks geloven wat er was gebeurd. Ze zegt dat ze niet goed kan bevatten dat ze gewonnen heeft met haar nummer Bangaranga. Volgens haar voelde het alsof iets groters haar heeft geholpen. De Bulgaarse omroep is blij met de eerste overwinning ooit en kijkt alvast vooruit. Volgend jaar lijkt het festival naar Sofia te komen. De politie Oost-Zeeburg waarschuwt

0: internationale trein richting Brussel, meldt Rijnmond. De brand ontstond in een toilet en zorgde voor veel rook in de coupé. De trein is ontruimd en de brandweer had het vuur snel onder controle en raakte niemand gewond. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Volgens de WHO is de uitbraak ernstig genoeg voor extra internationale alertheid, maar er is nog geen sprake van een pandemie. De WHO prijst beide landen voor hun snelle aanpak om verdere verspreiding te voorkomen. Het radioteam Weerdoor weer online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en er valt wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui.
1: Vanaf maandag op Radio 10, de week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500.

0: 5 uur.
1: Premier Jette zegt dat Nederland de zaak rond het in 2016 ontvoerde meisje in Saya opnieuw wil bespreken met India. Dat gebeurt in gesprekken met de Indiaanse premier Modi tijdens zijn bezoek aan Nederland. Jette hoopt via een betere samenwerking meer druk te kunnen zetten om de zaak op te lossen, maar kan geen garanties geven. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie. De WHO zegt dat het nog geen pandemie is, maar wil daarmee extra hulp op gang brengen. In het gebied zijn inmiddels tientallen besmettingen en sterfgevallen gemeld. Buurlanden worden opgeroepen om extra alert te zijn. Venezuela heeft zakenman Alex Saab uitgezet en overgedragen aan de Verenigde Staten, waar hij terecht moet staan voor meerdere strafzaken. Saab wordt in de VS gezien als een belangrijke vertrouweling van de voormalig Venezolaanse president Maduro en wordt verdacht van financiële misdrijven. Hij zit inmiddels vast in New York. En Iran vertrekt morgen naar Turkije voor een trainingskamp in aanloop naar het WK voetbal. De ploeg doet daar ook de visumaanvragen voor het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Door de spanning in het Midden-Oosten was er onzekerheid over deelname van Iran aan het WK. Maar volgens de Iraanse bond heeft de FIFA laten weten dat het land gewoon welkom is. Het radioteam Weerdoor weer online. De temperatuur ligt tussen de 2 en 8 graden. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. In de middag gaat het meer regenen met tussendoor soms wat zon.
0: Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Radio 10.

0: 6 uur.
1: Tientallen mensen hebben gisteravond meegelopen met de eerste heksennacht in Den Haag. Met fakkels en spandoeken vroegen demonstranten aandacht voor straatintimidatie en geweld tegen vrouwen en LHBTI+ personen, schrijft Hart van Nederland. Volgens de organisatie is de actie nodig omdat veel mensen zich nog onveilig voelen op straat. In Noorwegen zijn 27 mannen opgepakt bij een bijeenkomst van een motorbende. Volgens de politie gaat het om een doorstart van de verboden motorclub Satudara, die ooit in Nederland is begonnen. De mannen werden in Oslo opgepakt en worden allemaal verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege de Israëlische deelname dit jaar niet mee, net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. En op Rotterdam Centraal is gisteravond brand uitgebroken in een internationale trein richting Brussel, meldt Rijnmond. De brand ontstond in het toilet en zorgde voor veel rook in de coupé. De trein is ontruimd en de brandweer had het vuur snel onder controle. Er raakte niemand gewond. Het radioteam weer door Weer Online. De temperatuur ligt tussen de 2 en 8 graden. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. In de middag meer regen en tussendoor soms ook wat zon.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
3: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
5: Moet je kijken daar, leuke gast.
6: I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
5: Is ook echt jouw type.
6: Ja toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
5: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert strikt.
9: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
10: Vanaf morgen op Radio 10, de week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Radio 10.

0: Ze waren ooit de nummer 1 van Nederland. Deze week op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Morgenochtend weer vanaf 9 uur op Radio 10. Check radio10.nl.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. In een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster Beter Leven Saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts €3.
7: Aldi. Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers. Praxis.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Stap over op Ziggo Internet en TV... en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600... bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog...
12: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
13: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
14: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
15: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
16: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
15: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes. Of Knorr kuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ren je in.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Oh. Goedemorgen allemaal!
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
10: Tango?
9: Huh?
11: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
12: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
13: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
17: Keukenkopers, opgelet! Nu
18: big deals bij Keukenconcurrent.
17: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
20: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
20: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
24: Ah, chips.
23: Maak er een potje van. Want

0: Kie anders doet.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
2: Goedemorgen, hou je vast voor Queen. En ook een zangeres met een spleetje tussen de tanden, hoor je zo meteen. Nu het nieuws van 7 uur.
3: De kans dat de Nederlandse wandelaar die al dagen zoek is op het eiland Saba levend wordt teruggevonden is zo goed als nul. Dat zeggen de autoriteiten. 3 dagen zoeken heeft nog niks opgeleverd. Gisteren zijn er 2 speurhonden van een eiland in de buurt gehaald die meehelpen met zoeken. Het 70ste Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Dat land won nog nooit eerder. Zangeres Dara kreeg voor haar lied Bangaranga van zowel het publiek als de jury de meeste punten. Israël werd 2e. Finland en Griekenland maakten hun favoriete rol niet waar. Ze eindigden als 6e en 10e. Nederland deed niet mee. In Boxmeer in Brabant was afgelopen nacht een ramkraak bij een parfumeriezaak. De schade is enorm. Wat er is meegenomen is niet duidelijk. De politie denkt dat de auto die werd gebruikt om door de voorgevel te rijden ook de vluchtauto is. Die moet dus zwaar beschadigd zijn. En in Den Haag hebben gisteravond 10 mensen meegedaan aan de zogeheten Heksennacht, meldt Hart van Nederland. Daarmee wil actiegroep de Dolomina's aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen en LHBTI'ers. De actie is nodig, zeggen ze, omdat veel mensen zich op straat onveilig voelen. Er komen meer heksennachten. Het Radio 10 Weer, door Weer Online. Het is bewolkt met in de ochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt ook soms even de zon en het wordt 12 tot 16 graden.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

tafel van Radio 10. Hier links staan de croissantjes. Ik heb daar verse jam. Ja, streekproduct. Uit Soest, daar kom ik vandaan. En ook, even kijken daar. Ja, een eitje. Ik heb ze een beetje, ja, niet hard. Een beetje zacht gekookt, ja. Dat past een beetje bij de disjockey. Goedemorgen, welkom bij Radio 10. Ik ben vereerd dat je aangeschoven bent. Heb je nog gekeken of niet? Ja, gisteren was het zover, hè? Eurovisie Songfestival. Dat was heel spannend. Uiteindelijk ging het tussen twee landen, Israël en Bulgarije. En Bulgarije heeft gewonnen met een liedje. Ik ga het je even laten horen, een stukje. Ja, ik denk dat je hem vaak gaat horen. Ik weet niet bij Radio 10 of we hem veel gaan draaien, maar voorlopig, ja, het is wel de winnaar geworden. Bangarangara heet het ongeveer.

0: was die zangeres met dat spleetje tussen de tanden. Ze zei, ik heb er zin in om te zingen. Vanessa Paradis hoorde in Be My Baby. Goedemorgen.
1: Dit is de Radio 10 Weekend.

0: Op wakker door, toch of niet?
1: Ja, genoeg, genoeg, genoeg.
0: Goed, dat is in ieder geval de winnaar van het Songfestival geworden. Ik zeg van nou, ik heb een ander leuk Songfestival liedje van vroeger. Die ik een keer wil horen. Die past bij de grootste is alle tijden. Laat het maar weten. Jouw wijsje uit je hoofd is welkom via de app van Radio 10. En verder zou ik zeggen, kom

0: Houten aan de telefoon. Rick, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Johan.
0: Ja, jij hebt ook niet gekeken naar Songfestival, want je zegt het is een beetje rare rariteitenkabinet tegenwoordig, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, veel gebeurd. Wat heb je wel zitten kijken dan?
1: Ik heb de Nürburgring, de 24 uur van Nürburgring gezien.
0: Ja.
1: Dat is live op YouTube.
0: Ja, oh, kan je me van de speaker afhalen bij jou? Kan dat? Lukt dat?
1: Sorry, zeker.
0: Ja.
1: Zo beter?
0: Ja, stukken beter. Ja, de Nürburgring. Ja, een soort 24 uur van Lamar, maar dan in waar zit het? Duitsland, hè? Ja,
1: ja, dat klopt.
0: Ja.
1: In de Eifel en gistermiddag om 3 uur begonnen. Tot 3 uur vanmorgen. Ja, het is fantastisch. Max met 4 andere mensen. Tom Coronel rijdt ook mee.
0: Ja.
1: En geweldig om te zien.
0: En hoe deed Max het?
1: Max doet het goed. Want Max die lag gisteravond. Ik ben gisteren... Hij heeft in ieder geval voor de 2e keer gereden al. En was gisteren lag die nacht op kop. Doen ze 150 auto's mee.
0: Ja, fantastisch.
1: Klasse dan wel. Hij zit in de beste klasse.
0: Ja.
1: Maar hij lag met zijn team op kop.
0: Kijk, wat gaaf. En was het vuur weer een beetje terug in zijn rijstijl?
1: Ja, absoluut. Dit is echt, als je de Max wilt zien zoals de Max altijd was, dan moet je hier naar kijken. Het is geen uitnodiging natuurlijk voor jouw uitzending, maar...
0: Nee, nou ja, altijd bij, ja, gewoon aanzetten. Ja.
1: Oké,
0: en ze mogen wel af en toe even rusten of zo. Hoe werkt dat?
1: Ja, het is ongeveer om het uur gaan ze pitten.
0: Ja.
1: Vaste tijd pitten, dus dat scheelt dan ook.
0: Ja.
1: En Max die heeft gisteren twee stints achter elkaar gereden. En dan mogen ze even slapen.
0: Nou, Rick, dus, je hebt ons helemaal bijgesproken. We gaan, Rick, dank voor het leuke verhaal. Ik bedoel, helemaal wakker, merk ik. We gaan Max even eren met deze van Paolo Conte. Dankjewel.
2: Max, era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max. La tua facilità non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10 veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
4: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke lach. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500 of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
16: Goedemorgen, bijna 7:30. Je bent bij Radio 10 op je zondagochtend. En kom leuk, heb je binnen. Roland Veenstra luistert mee uit Barendrecht. Hij is aan het hardlopen, bezig met treden voor de Alpe d'Huez. Roland, heel veel succes. En ook Hidde luistert mee. Hidde zit momenteel op wacht bij de Beatrixluizen in Nieuwegein. Hij zegt, ik zit gelukkig binnen met dit puntje weer. Ja, het is inderdaad...
17: Rot weer!
16: Ah! Ja, het is rot weer, hoor. Het is bewolkt met in de ochtend af en toe regen. Maar vanmiddag wordt het nog erger. Sorry dat ik het zeg. Buien, mogelijk met onweer. Tussendoor af en toe wat zon. Het wordt 16 graden max. Maar de komende dagen gaat de temperatuur wel weer omhoog. Dus, het komt goed, laat ik het zo zeggen. Dan nu de headlines. En die krijgen van Jeroen Hazewinkel. Goedemorgen, Jeroen.
18: Goedemorgen. Reddingsploegen op Saba denken niet dat ze de Nederlandse wandelaar, die al dagen spoorloos is, nog levend gaan vinden. Ze hebben het nu ook over een bergingsoperatie en niet meer over een reddingsactie. Een ramkraak vannacht in het Brabantse Boksmeer. Een auto reed daar een parfumeriezaak in. De ravage is enorm. De politie is op zoek naar de waarschijnlijk zwaar beschadigde auto. En nu het Songfestival er weer op zit, willen AfroTros en de NPO nog niks kwijt over een eventuele Nederlandse deelname volgend jaar. Eerst deze editie maar eens evalueren, zeggen ze. Gisteravond ging Bulgarije er met de winst vandoor.
16: Ja, dankjewel voor een update, Jeroen. We zien elkaar zo meteen. En ook zo dadelijk, je lacht om 7:50 hier bij Radio 10. Stukje cabaret. Vandaag krijg je Marc-Marie Huibrechts voor je kiezen.
19: Dat is nu iemand met een hele hoge stem, weet je wel. Echt. Hij komt er echt aan voor je.
16: Hoor je zo meteen hier bij jouw 10.

0: over half acht.
1: Ja, ja, man van de tijd, hè. Ja, ja, ja, ja. Och, dat programma zit zo strak in elkaar. Zo dadelijk trouwens, als je niks met cabaret hebt. Barry White voor je. Counting Crows komen er ook aan. Maar eerst tijd om eventjes je lachspieren wakker te maken. En ja, Mark-Marie Huijbrechts, die was ergens aan het optreden. En op een gegeven moment was hij een beetje de draad kwijt. En toen vroeg hij aan het publiek, joh, waar ben ik ook alweer gebleven?
2: Wat? Wat? Waar waren we ook alweer? Ja, ik vroeg het echt serieus, maar het was geen grapje. Ja, nee, ik weet het echt niet meer. Waar waren we ook alweer? In Tilburg, ja. Och, dat wordt een leuke avond. Och ja. Och ja, we zijn in Tilburg. Maar, beroepen, och ja, beroepen, ja. Ja, daar was ik net. Ja. Precies, beroepen waar ik goed leven moet geven. Dat zijn van die beroepen. Een bodyguard bijvoorbeeld. Een bodyguard is zo'n beroep, hè? Een bodyguard die krijgt een maandsalaris. En voor dat maandsalaris belooft die bodyguard dat als er in die maand ergens een kogel vliegt, dat hij er dan naartoe gaat lopen. Loop er maar naartoe, Johan. Dat je naar de kogel toe beweegt. Ja, ik zou zelf een hele slechte bodyguard zijn. Ja, kijk, in zo'n blauw pak rondlopen met zo'n oortje, weet je wel, van nee, het is veilig, het is veilig. Dat kan ik wel, zeker als het veilig is. Dan is dat, ja, dat is prima. Maar ik zou nooit voor een kogel springen die eigenlijk voor iemand anders is bedoeld. Dat zou ik nooit doen. Ik zou nooit de kogel vangen voor iemand anders. Stewardess is precies hetzelfde, want dat vergeten wij nou wel eens. Maar een stewardess is eigenlijk origineel alleen maar aan boord voor de veiligheid, hè? Dat vergeet wel, maar een goede stewardess, die is, nou een slechte trouwens ook, gewoon een stewardess, die is vooral de slechte, die is verplicht, als er een ramp is, moet zij de allerlaatste bejaarde nog ergens uit zijn stoel gaan krabben en die naar de glijbaan slepen en daarna maakt zij zelf pas. Een stewardess is uiteindelijk aan boord. Nou ja, uiteindelijk aan boord om jouw leven te redden. En ik zit wel eens in een vliegtuig naar die stewardessen te kijken. Ik denk, nou, als we het van jou moeten hebben.

10. Goedemorgen, goedemorgen. Heb je trouwens meegekregen wat er morgen gaat gebeuren? Vanaf morgen om 9 uur in de ochtend gaan we de nummer 1 hits top 500 uitzenden. Dat is een lijst op basis van 60 jaar top 40. En we vatten ook echt de grootste en de beste nummers. En dan de nummer 1 hits uit de top 4000. De lijst is te horen vanaf morgen dus, 9 uur. En wie gaat hem openen, dames en heren?

0: beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
3: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
2: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Waar je zometeen Roxette krijgt, ook Lois Lane. Eerst het nieuws serieus zaken. Het nieuws van 8 uur, dat krijg je van Jeroen Hazewinkel.
11: Er is geen hoop meer dat de Nederlandse wandelaar, die al dagen spoorloos is op het eiland Saba, nog levend wordt teruggevonden. Het zoeken naar hem is ook geen reddingsoperatie meer, maar een bergingsactie, zeggen de autoriteiten. Vandaag wordt verder gezocht met een ingevlogen team van 11 mensen en 9 honden. Een ramkraak vannacht in het Brabantse Boksmeer. Een auto reed daar een parfumeriezaak in. De ravage is enorm. Wat de ramkrakers hebben buitgemaakt is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn ze er vandoor gegaan in dezelfde auto. Die moet dus flink wat schade hebben, zegt de politie, die naar de auto op zoek is. Nu het 70ste Eurovisie Songfestival erop zit, wordt alweer vooruitgekeken naar volgend jaar. Het festival gaat dan naar Bulgarije, omdat dat land gisteravond won. Avrotros en de NPO willen nog niks kwijt over of Nederland dan ook weer meedoet. Ze willen eerst de evaluatie van deze editie afwachten. En die is volgende maand. En Max Verstappen gaat lekker tijdens de 24 uur van de Nürburgring. De hele nacht is doorgereden en hij ligt met zijn ploeg aan kop. Vannacht reed Verstappen tussen 3:30 en 4:00 zijn rondjes. Daarna werd hij afgelost door een ploeggenoot. Later in de ochtend stapt hij weer in zijn Mercedes. De finish van de 24-uursrace is om 3:00. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt met in de ochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt soms ook even de zon en het wordt 12 tot 16 graden.
12: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
13: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
12: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
14: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
15: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
14: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
16: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Vanaf morgen op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Radio 10.
18: Sil van Stoet.
19: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
20: Hallo Stoet. Hallo.

0: Dames van Lois Lane en It's the First Time bij jou, Radio 10. Goedemorgen. Ja, we hebben een hele drukke ochtend. We moeten nog hebben samen over de Alpe d'Huez. We hebben namelijk een mooie veilingactie lopen waarbij we geld gaan inzamelen. Ja, voor kankeronderzoek. En we gaan nog een top 4000 Radio 10 muziekmythe voor je neerleggen. En er is natuurlijk ruimte om even te bellen met ons. Hè?
1: Ja. Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. Met Sil van Stoet.
0: Onze officiële phone-in gaat nu open. Als je denkt van nou, ik wil even iets kwijt. Ik wil iets belangrijks melden wat ja, waar heel Nederland iets aan heeft. Geef het door via 0909-310-10. Dus 0909-310-10 is ons telefoonnummer. Het gaat al gelijk ook over. Radio 10 met Sil van Goedemorgen.
2: Met Esther van Baarle uit Zwarte Sluis.
0: Esther, goedemorgen.
2: Afgelopen dinsdag 12 mei was mijn zwager Wouter jarig en hij is 51 geworden.
0: Is dat stoute Woutertje 64 van die reclame?
2: Nee, die niet. Nee.
0: Okay. Hoe oud is hij geworden, Wouter?
2: 51.
0: Nou, een mooie leeftijd, hè?
2: Ja.
0: Ja, heb je het gevierd?
2: Nee, ik heb hem opgebeld.
0: Okay. En wat heb je gezegd?
2: Nou, gefeliciteerd met je verjaardag, dus ja.
0: Ja, dus dat is in principe, dat dekt de lading toch? En heb je hem nog een cadeautje gestuurd?
2: Nee, want hij woont in Diepenveen, hè?
0: Ja, dan loop je de papieren natuurlijk dan.
2: Ja, en hij heeft hetzelfde als zijn zoon Simon gekregen, een broodbakcursus.
0: Een broodbak? Nou, wat een leuke idee is dat.
2: En een geurtje en nog meer cadeautjes.
0: Dus hij had eigenlijk wel genoeg gehad?
2: Ja.
0: Nou, dat heb je goed. Nou, Esther, hartstikke goed. Dank je voor deze update. Ga je wat leuks doen vandaag?
2: Maar ik wou nog zeggen dat ik ook naar het Songfestival heb gekeken.
0: Oh, jij wel? Ja, ik heb niet gekeken hoor. Ik zag net dat Bulgarije had gewonnen. Wat vond je ervan?
2: Wel leuk. Ik lag 5-1 op bed.
0: Okay, je hebt helemaal tot het einde heb je te kijken.
2: Ja.
0: Okay, nou, we zijn weer helemaal bij, Esther. Esther, ik wens je een hele fijne zondag.
2: Ja, jij ook.
0: Dag, Esther.
2: Dag, Sylvan.
0: Joepie.
2: De poepie.

0: Je zingt ze allemaal mee.
1: Eerst tijd om wat te winnen. Je mag kiezen zometeen uit een dopperfles van Radio 10 of een officiële paraplu. De buitenkijk zou denken, nou, kies de paraplu. Maar goed, dat is aan jou zelf. Het spel is heel simpel. Je hoort zometeen een grote hit. Die stopt ineens. En dan is de bedoeling dat je met de app van Radio 10 even op een microfoontje drukt. En dan zing je hem af. Dan komt het hier bij mij in de studio binnen. Oké? Zullen we eens proberen? Dit is de opgave. Luister goed. Ja, nou, dat is toch wel een koppertje, of niet? Dat is wel bijna een weggevertje gewoon. Of is hij toch wel moeilijk voor je? Nou, ja, ik zou

0: bij Radio 10. Zo dadelijk een meezingen van Anita Meijer voor je. Ik weet dat Martijn Koolman er helemaal gek op is. En ook Bon Jovi hoor je zometeen hier.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
4: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert.

0: beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
2: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu!
5: Big deals bij Keukenconcurrent!
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.

0: lekker van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Half negen, je bent bij Radio 10. Het is een perfecte dag voor iedereen met een zonallergie. Het is bewolkt, af en toe regen, vanmiddag buien, mogelijk onweer. Tussendoor een klein beetje zon, maar het wordt max 16 graden. Komende dagen gaat de zon wel meer schijnen, dus de temperatuur gaat omhoog. Dat is goed nieuws. Headlines krijg je nu. Jeroen Hazewinkel, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Vandaag wordt weer verder gezocht naar de Nederlander die al dagen spoorloos is op het eiland Saba. Er is een speciaal team overgevlogen met honden. De kans dat hij nog leeft is nihil. Er is nog niemand aangehouden voor de ramkraak van vannacht in het Brabantse Boksmeer. Een parfumerie werd geplunderd nadat een auto door de pui was gegaan. Dezelfde auto is waarschijnlijk als vluchtauto gebruikt. En het ziet er goed uit voor Max Verstappen en zijn raceteam bij de 24 uur van de Nürburgring. Met nog dik 6 uur te gaan, gaan ze aan de leiding. In de loop van de ochtend neemt Max het stuur weer over van een ploeggenoot.
5: Silvans doet

0: zit je lekker met de flair op de bank. Kan ook natuurlijk, hè. Bon Jovi hoor je. En always, dit is Radio 10. Zometeen voor je Sheila en The Black Devotion, Sheila E. En ook John Hyatt heb ik nog voor je.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: En ik wil je graag voorstellen aan deze dame uit het mooie Heerenveen. Stientje Boersma, goedemorgen.
2: Ja. Goedemorgen.
0: Het is echt de Hollandse naam, hè, Stientje.
2: Friese naam, denk ik maar.
0: Ja, maar wel, ja, maar ook Hollands, toch? Dat is ook Nederlands, ja. Dus, ja,
2: ja, officieel hebben bij mij er nog een S tussen, Stientje.
0: Oh, Stientje. Oh, dat is wel echt. Nee, dat is de Friese naam. Ja,
2: ja dat dacht ik.
0: Dat? Ik moet je nog even feliciteren, want jouw vader is gisteren jarig geweest.
2: Ja, klopt, inderdaad.
0: En vandaag wordt het gevierd.
2: Juist.
0: En als je moet kiezen, slagroomtaart of mokkataart, wat kies je dan?
2: Slagroom.
0: Geen mokka?
2: Nee. Dat vind ik niet te eten, om eerlijk te wezen.
0: Krijgen wij geen ruzie. Dat is heel goed. Dan pak ik gewoon een mokka, ja?
2: Oké.
0: Een grote hit krijg je zo meteen. Als je het goed afzingt, dan, want dat is de bedoeling bij 10. Dan krijg je of een dopperfles of een paraplu. Maar eerst even kijken hoe jouw zangcapaciteit is. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Even kuchen. Zo. Ben je gestopt met roken?
2: Nee, nog niet.
0: Oh. Hier komt de opgave.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
10: Renma, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
10: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
15: Dat is een zonnig prijsje.
14: Ja, zo goedkoop. Aldi.
16: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
17: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow.
17: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
19: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1,299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
20: Was je altijd al fan van YouTube? Ga ik ze zo meteen voor je draaien, ook al Liet Adams komt eraan. Maar eerst serieus zaken, het nieuws van 9 uur. Jeroen Hazewinkel praat je bij.
21: In de buurt van Ameland zijn ruim 30 wadlopers in de problemen geraakt. Ze wisten zelf alarm te slaan en ze worden nu met reddingsboten en een helikopter naar Ameland gebracht. Wat er precies mis is gegaan is nog niet duidelijk. Vandaag wordt weer verder gezocht naar de Nederlander die al dagen spoorloos is op het eiland Saba. Er is een speciaal team overgevlogen met reddingswerkers en honden. De kans dat een man die voor defensie werkt nog leeft is nihil. Daarom wordt nu gesproken van een bergingsoperatie. Er is nog niemand aangehouden voor de ramkraak van vannacht in het Brabantse Boksmeer. Een auto reed dwars door de pui van een parfumerie en richtte een enorme ravage aan. Wat de daders hebben meegenomen is niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn ze met dezelfde auto gevlucht. De politie hoopt op camerabeelden en getuigenverklaringen. En het gaat tot nu toe goed met Max Verstappen en zijn raceteam bij de 24 uur van de Nürburgring. Met nog 6 uur te gaan rijden ze aan kop. Vannacht reed Max al 2 uur in zijn Mercedes en straks neemt hij het stuur weer over van een ploeggenoot. De verwachting is dat hij dan 2 uur lang rijdt. De race duurt tot 3 uur vanmiddag. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt met vanochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt soms ook even de zon en het wordt 12 tot 16 graden.
15: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
18: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Vertrouwd sinds 1999.
22: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
23: Hey, bedankt.
24: Merci.
22: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Vanaf morgen op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Radio 10.
2: Sil van Stoet.

0: team van Yvette zijn familieleden en vrienden van Yvette die op 4 juni de Alpe d'Huez opgaan. Alpe d'Huez en de berg. Om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Hun deelname is een eerbetoon aan Yvette. Afgelopen mei overleed zij aan endeldarmkanker. En Yvette was pas 44 jaar. Haar man Paul die vertelt wat er door je heen gaat als er ineens de diagnose kanker wordt geconstateerd.
1: Ja, dat was heavy. Ja. Weet je, je bent nog hartstikke jong en je verwacht niet dat dat op die leeftijd op je pad komt. En ook niet wat het betekent. Hè? Want je hebt dan zoveel onzekerheden dat je niet weet van ja, ga je hier aan dood? Is het goed te behandelen? Hoe erg is het? Hoe snel gaat het? En dus je weet eigenlijk heel weinig op dat moment.
0: Ja, om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek zijn we een veiling gestart. Daar vind je echt unieke veilingstukken. Dus kijk er maar eens naar. Ik zal een paar voorbeelden geven. Een kaartkliniek om te karten met Tim en Tom Coronel. Voor een groep van 10 personen. Maar ook valt het te bieden op, op een vakantie in de Tovertuin met Woezel en Pip. Hé, hey, dat is voor je kinderen misschien wel leuk. Maar ook als je een eurotje wilt doneren, is dat mogelijk. Want ja, elke euro is meegenomen. Laten we met z'n allen proberen om kanker de wereld uit te helpen. Check eventjes radio 10.nl.

bij Radio 10 zometeen de Blues Brothers uit die leuke film. En Everybody Needs Somebody. En ja, dit komt er ook aan. Er zijn namelijk ook artiesten die pas jaren later ontdekken wat ze eigenlijk zelf zingen. Een mooi voorbeeld daarvan krijg je zometeen in de top 4000 muziekmythen van vandaag. Een heel raar verhaal is dat. Komt er allemaal aan. Dit is de zondagochtend van Radio 10 met Fleetwood Mac. Dreams.

0: van ooit de nummer 1 van Nederland. Deze week op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Morgenochtend weer vanaf 9 uur op Radio 10. Check radio10.nl.
1: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €450 korting.
2: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
3: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
2: Heb jij ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij Vakanties.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
10: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
9: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
15: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
16: Dat is een zonnig prijsje.
15: Ja, zo goedkoop. Aldi.
17: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
18: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow!
18: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
20: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Sylvans Toet.
22: Om je op deze druilige dag toch wat zon te geven, draak zo dadelijk de Sunshine Band voor je met Casey.

0: En That's the Way I Like It bij Radio 10. Zometeen voor je nog Katy Perry. Skip Marley, dat duet van die twee die ze hebben gedaan een paar jaar geleden. Chain to the Rhythm. En nu tijd voor...
1: Top 4000 muziekmythen.
0: Sommige artiesten komen er pas later achter wat ze uiteindelijk aan het zingen zijn. Zo ook deze groep. Je bent in de jaren 80. Een Engelse band is in New York in de studio bezig om een nieuw album op te nemen. Mick is de gitarist en hij heeft een week eerder een nieuw nummer geschreven... dat hij nu laat horen aan de andere bandleden. Die zijn tevreden, behalve dan de zanger, Joe. Jongens, ik heb het gevoel dat er iets ontbreekt, zegt hij. Misschien moeten we er een grap in bedenken of zo. En nog voordat de rest van de band de kans krijgt om te reageren, gaat hij verder. Weet je wat? We stoppen er een paar Spaanse woorden in, roept Joe enthousiast. Ja, de andere bandleden vinden het prima. Waarom ook niet? Als Joe dat een leuke grap vindt, dan doen we dat. Maar het geintje zorgt er wel voor dat de band voor een volgend probleem komt te staan. Want geen van de bandleden spreekt Spaans. Net op het moment dat de band alweer van Joe's idee wil afzien... komt er een technicus de studio binnenlopen. Hij heeft toevallig flarden van het gesprek opgevangen en vraagt gelijk... Jullie zoeken iemand die Spaans spreekt? Ik ken namelijk wel iemand, hoor. De moeder van mijn schoonmaakster is geboren in Puerto Rico. En ze kan wel wat dingen voor jullie vertalen. Zonder de reactie van de band af te wachten... heeft hij zijn telefoon al in zijn handen. En de volgende dag heeft de band een Spaanse tekst. Tenminste... dat denken de mannen. Als ze een paar maanden later in Spanje optreden... komen ze erachter dat veel Spaanse fans maar weinig van de tekst begrijpen. Na wat rondvragen ontdekt de band... dat ze al die tijd niet in het Spaans hebben staan zingen... maar in het Ecuadoriaans. Ja, wist die technicus veel. Hij dacht dat de moeder van zijn schoonmaakster Puerto Ricaans was... terwijl ze in werkelijkheid uit Ecuador kwam. En zodoende kreeg Should I Stay or Should I Go van The Clash geen Spaanse tekst... maar een moeilijk verstaanbare tekst uit Ecuador. Zanger Joe die vond het niet erg. Klinkt toch prima? Nou dan.
1: Top 4000 muziekmythen.

0: Radio 10. Morgen, niet vergeten, vanaf 9 uur gaat hij los. Dat is namelijk de nummer 1 hit Top 500. Beste platen ooit gemaakt. Nummer 1 hit uit de Top 4000 op één lange rij. En morgen start hij. Hij is ook al in de studio. Erik de Zwart vanaf 9 uur morgenochtend. Maar ook zometeen Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je daarvoor?
1: Kijk, ik heb een bakje koffie voor je meegebracht.
0: En ook zometeen ga je los, hè?
1: Ja, en ook een hit battle. Want we beginnen zometeen in 1982. Ga je voor A, voor Prince Mohammed en June Lodge? Of wordt het optie B, Prince en 1999? Welke hit wil je helemaal horen? Stuur A of B via de app van Radio 10. En de winnaar hoor je zometeen.
0: Oké, en zometeen ook Erik de Zwart. Veel plezier, Erik.
2: Dankjewel, Sylvan. Yeah, man.

0: vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
5: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
7: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
8: Eerste schooldag?
7: Ja, zo lastig.
8: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
7: Ja, lekker.
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bertstreek.
11: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
13: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
17: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
18: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
19: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
18: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
17: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
20: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50. Bij Burger King.
21: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
23: Joehoe!
22: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
24: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
25: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Het ANP-nieuws van 10 uur.
3: Bij Ameland zijn ruim 30 mensen van het wad gehaald die daar vast waren komen te zitten. Er is ook een gids bij. De groep sloeg alarm en de KNRM ging erheen met boten en een helikopter. Intussen is iedereen veilig, meldt Omroep Friesland. Eenmaal aan land wordt iedereen nagekeken door een medisch team. In Boxmeer in Brabant is vannacht een ramkraak geweest bij een parfumerie. Een auto ging dwars door de pui en er is veel schade in de winkel. Onduidelijk is nog wat de dader of daders hebben meegenomen. Er is nog niemand aangehouden en de politie is op zoek naar de auto die door de kraak flink wat schade moet hebben. Een ingevlogen team met speurhonden uit ons land gaat vandaag verder zoeken naar de vermiste Nederlander op Saba. Hij verdween tijdens een wandeltocht en is al dagen spoorloos. De kans dat hij nog leeft is niet heel. En daarom wordt ook van een bergingsoperatie gesproken en niet van een reddingspoging. En Max Verstappen zit weer achter het stuur van de Mercedes bij de 24 uur van de Nürburgring. Zijn team ligt met nog 5 uur te rijden op kop. De verwachting is dat Max nog een uur racet en dan wordt afgelost door een teamgenoot. Hij kan meedoen aan de 24-uursrace omdat dit weekend niet gereden wordt in de Formule 1. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt met af en toe regen. Vanmiddag zijn het meer buien, mogelijk met onweer. En tussendoor komt de zon ook nog wel even door. Het wordt 12 tot 16 graden.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.

flinke dosis hits en herinneringen tot 12 uur vanmiddag. Maar wat ga ik allemaal draaien? Nou, dat bepaal jij. Ga naar radio10.nl/Erik of de app van 10. Stuur jouw hit en herinnering daaraan eventjes door. Dit half uur gaan we terug naar 1982. En dat is dankzij de herinnering van Harold. Zometeen herinneringen aan ABC. Eerste winnaar van onze hitbattle. De keuze was Prince Mohammed met John Lodge of de grote Prince himself. Nou, die tweede heeft de meeste stemmen gehaald. Dit is Prince en 1999.

0: Joe Cocker en Jennifer Warnes. En die Jennifer Warnes die had als jonge tiener een poster van Joe Cocker boven haar bed hangen. Jaren later zag ze hem optreden tijdens de Grammys van 1982... en dacht ze maar aan één ding: met die man wil ik ooit een duet zingen. En zo geschiedde. Samen scoorden ze deze hit in 1982, Up Where We Belong. En dan naar de eerste Radio Tiener van deze ochtend. Hij stelt zichzelf even voor.
1: Ik ben Harold uit Eemnes. Een nummer wat ik heb leren kennen in mijn reis in Canada, in een achteraf platenwinkeltje in Toronto in Chinatown. Waar ik op advies van de eigenaar deze CD moest kopen, want dat was de toekomst. En die heb ik toen ook gekocht. En elke keer als ik een van de nummers van deze CD hoor, dan moet ik denken aan deze prachtige reis. En het gaat om ABC, The Look of Love.

August Darnell. Dat was de man achter Kid Creole en de Coconuts. Die verpakte zware onderwerpen vaak in vrolijke tropische muziek. En achter al die zonnige blazers en zomerse sfeer gaat een liedje schuil over een man die een kind moet vertellen dat hij niet de vader is. Annie, I'm not your daddy. Ja, dat is wel inderdaad bizar. We kijken even terug naar de top 40 van 15 mei 1982. Op nummer 5 stond Kim Wilde. Die stond de vorige week ook op nummer 5. En die stond 5 weken in de lijst. View from a Bridge was dat. Down Under van Man at Work. Die zakte van 2 naar 4 in de 8e week. En 6 weken duurde de top 40. En blijven staan op nummer 3. Ebony and Ivory van Paul McCartney en Stevie Wonder. I Love Rock and Roll. Joan Jett en de Blackhearts zakte van 1 naar nummer 2 in de 6e week. En Ein bisschen Vrede, een beetje vrede van de Duitse Nicole had het Songfestival gewonnen. En die ging van 8 naar nummer 1. Een superstip in de 2e week top 40. We draaien Paul McCartney en Stevie Wonder. Paul die schreef deze wereldhit nadat hij ruzie had gehad met zijn vrouw Linda. Hij keek naar de piano en dacht aan een uitspraak die hij ooit had gehoord van mediapersoonlijkheid Spike Milligan. Waarom zwarte en witte toetsen wel perfect samen klinken en waarom mensen soms niet. Dat idee werd de basis voor een nieuw liedje. En Paul wist meteen, dit moet een duet worden met een artiest met een andere achtergrond. Dus hij belde Stevie Wonder. En samen gaven ze kleur aan deze prachtige hit uit 1982, Ebony and Ivory.

0: Wat het weer ook doet, Radio 10 is het zonnetje in huis. En de hits uit 1982, het decor van dit half uurtje. Erik's Top 40 hitdossier, Supertramp, It's Raining Again. Welke herinneringen maakt deze muziek nou bij jou los? Of zijn er andere hits die je even terugbrengen naar het verleden? Stuur dat door via de app van Radio 10 of radio10.nl/Erik. En wie weet draai ik het later deze ochtend. We gaan zo dadelijk terug naar 1966, dankzij herinneringen aan deze hit. Bus stop, wet day, she's there, I say, please share my umbrella. Vergeet niet in te checken, want de Hollies die hoor je zometeen. En ook de Beach Boys die geven Good Vibrations aan de zondagochtend. Dit jaar gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
7: Dat is een zonnig prijsje.
6: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
8: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
16: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
17: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
18: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
19: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
18: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.

0: zende papa's. Met Erik stop weer de hit dossier. Dit half uur terug naar de hits en herinneringen uit 1966. Het was de tijd van de Four Tops, maar ook van Nancy Sinatra. Die hoor je zo meteen, maar eerst naar de hit en de herinnering van Harry.
1: Hallo, ik ben Harry Jasser. De Hollies, bij die first stop, omdat dat mijn eerste singeltje was, wat ik gekocht heb.

precies een jaar geleden is die overleden aan de gevolgen van kanker. We willen zoveel mogelijk geld ophalen, dus doneren kan via radio10.nl/doneer. Maar je kunt ook bieden op kavels die volledig voor het goede doel op vakantieveilingen staan. Wat dacht je nou van een geheel persoonlijk samengesteld radioprogramma? Het is mogelijk! Je kunt nu bieden op 2 uur lang een eigen editie van Erik's Top 40 Hit Dossier. Nou, bied en voor je het weet hoor je dus een heel programma lang jouw favoriete muziek hier op Radio 10. Ga naar radio10.nl/doneer. Even een blik op de top 5 van deze week terug in de tijd. Ik zie bovenaan The Beach Boys, The Kinks, The Who, Simon & Garfunkel. En deze staat op nummer 5. These boots are made for walking. Miss Nancy Sinatra.

al sinds de jaren 60 hits scoort, is nog steeds niet uitgespeeld, zo bleek. Er is nieuwe muziek van de Rolling Stones op komst. Op 10 juli verschijnt Foreign Tongues, de opvolger van Hackney Diamonds, het album dat 3 jaar geleden uitgebracht werd. Dit was hun hit in 1966, Paint It Black. Zo beneden het vervolg van Erik's Top 40 Hit Dossier. Wat wil je horen? Laat het weten via radio10.nl/Erik of gewoon via de app van Radio 10. Dat kan namelijk ook.

0: de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu
11: big deals bij Keukenconcurrent.
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
10: Dat is een zonnig prijsje.
12: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
13: Ik wil als dino.
14: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
15: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
16: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Een groep van zo'n 30 mensen is met succes gered van het wad bij Ameland. De wadlopers kwamen door opkomend water in de problemen. Ze konden niet meer verder en sommigen raakten onderkoeld. De kustwacht ging er met boten en een helikopter op af en zette iedereen af op Ameland voor een warme douche en droge kleding. De Italiaanse premier Meloni ontmoet vandaag de slachtoffers van de aanrijding in de plaats Modena. Gisteren raakten 8 mensen gewond toen een automobilist als een razende inreed op mensen. De auto knalde uiteindelijk tegen een winkel en de bestuurder probeerde nog te vluchten. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Maleisië pompt ruim een miljoen euro in de luchtvaartsector die het zwaar heeft door de hoge brandstofprijzen. Met het geld worden vliegtickets tot eind volgende maand goedkoper gemaakt. De sector zelf wordt geholpen met 2 maanden uitstel van betaling voor het gebruik van voorzieningen op de luchthaven, zoals incheckbalies. En een grote transfer in de voetbalwereld. Chelsea heeft Xabi Alonso aangetrokken als nieuwe trainer. Hij heeft een contract getekend voor 4 jaar en begint er in juli. Begin dit jaar vertrok hij bij Real Madrid. Hij was daar binnengehaald als grote man, maar kon na een half jaar alweer vertrekken. Het radioteam weer, door weer online. Er vallen hier en daar buien en er kan ook onweer bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon soms en het wordt een graad of 14. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten droog.
13: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
19: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
20: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
21: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.

en de herinneringen bepalen nog een uur onze route door het pagina's dikke hitdossier. Wat wil jij horen? Stuur de hit die jou weer even terugbrengt naar een onvergetelijk moment. Denk muziek uit de schooltijd, de liefdes, de eerste autovakantie. Iedere herinnering, klein of groot, is meer dan welkom via de app van Radio 10 of radio10.nl /Erik. We beginnen dit uur in 1986. Zometeen herinneringen aan Cock Robin. Maar eerst de muziek van Cyndi Lauper en Paul Simon of Al, wat jij wil.

0: like a rainbow.
1: Wist jij dat er naar schatting zo'n 10 miljoen kleuren bestaan? Voor Cyndi Lauper was er slechts één kleur die telde. De knalrode kleur van de top 40 natuurlijk. Een plekje in die lijst wisten te halen in 1986 met True Colors. Erik tot binnen in het dossier op de zondagochtend. Wordt nog een stuk fijner dankzij de volgende hit en herinnering. Goedemorgen, met wie?
2: Met Frank Verloon.
1: Hey Frank, wat is jouw herinnering aan de hit uit 1986?
2: Vroeger, toen ik op vakantie ging in de jaren 80, toen hadden we een cassettebandje. Aan de ene kant kwam Robin, aan de andere kant Fleetwood Mac. Ja, een van de platen die daarop stond van Cock Robin was natuurlijk Thought You Were On My Side.

Joey Tempest van Europe die schreef dat toetsenriffje van deze hit toen hij nog op school zat, op een geleend keyboard van een bevriende muzikant. Zonder al te veel ervaring op de toetsen wist hij toch een mooie wereldhit te schrijven. Dat was de Final Countdown. Dan even een andere countdown, de top 40 van 17 mei 1986. A Kind of Magic van Queen zakte van 4 naar nummer 5 in de 8e week. 6 weken duurde top 40 en omlaag van 1 naar nummer 4. Living Doll van Comic Relief presents Cliff Richard and the Shadows. Live to Tell van Madonna bleef staan in de 4e week top 40 op nummer 3. En van 6 naar 2 ging Wonderful World van Sam Cooke in de 3e week omhoog. En we hadden een nieuwe nummer 1. 7 weken stond hij al in de top 40. En deze week voor de eerste keer op de eerste plaat George Michael en A Different Corner. De artiest die we gaan draaien liep een week geleden nog over de rode loper van het Met Gala. Zoals elk jaar wist ze weer alle aandacht naar zich toe te trekken. En dit keer verscheen ze met een gigantische pruik van 1,5 meter op haar hoofd. En sinds corona weten we dat dat een behoorlijke afstand is. Terug in 1986 was Madonna ook regelmatig een bijzondere verschijning. Maar het was niet meer met haar uiterlijk, het was wel met een van haar hits, zoals deze.

0: maar heel kort. En sommigen waren het heel lang. Maar ze hebben één ding gemeen. Ze waren ooit de nummer 1 van Nederland. Deze week op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Morgenochtend weer vanaf 9 uur op Radio 10. Check radio10.nl.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Wat doe je?
6: Ik ben een vakantie aan het boeken.
5: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
6: Omdat het vakantiegeld super saleweken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 450 euro korting krijgt.
5: Lekker!
7: Oh. Goedemorgen allemaal!
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positief.

0: positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
1: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
10: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer in Zuid loopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
9: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Erik de Zwart. Het laatste half uur brengt ons terug naar 1979. Zometeen Roxy Music. Maar eerst een stap opzij voor Madness. The One Step Beyond.
15: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy monster sound.

bleef twijfelen. Het weekend van Sien. Eerst wilde hij hem gebruiken voor een soloalbum, maar toch dook hij uiteindelijk de studio in samen met Roxy Music voor Dance Away in 1969.

Ik dacht aan Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang. Want dat komt uit de tijd dat wij naar de discotheek gingen. En dan was het altijd één grote strijd die de tekst foutloos mee kon rappen. Dus lijkt me leuk om weer even mee te doen.

0: Een nummer dat toch altijd bijdraagt aan een goed doel. ABBA bracht Chiquitita in 1979 voor het eerst live bij een UNICEF-concert in New York. En daarna besloten ze om de royalties van het nummer te doneren aan het goede doel. En daarover gesproken, heb je al gekeken op radio10.nl/doneer? Ik zeg doen, daar vind je prachtige items en belevingen waar de opbrengst volledig van naar Alpe d'Huez gaat. Je kunt zelfs dit programma kopen. Ik zou zeggen, check het even op de site. Ondertussen neem ik de top 5 van deze week even met je door. Die van 19 mei 1979. Toen zat ik aan boord van de Mi Amigo. En toen werkte ik voor Radio Caroline. Ja, we hadden niet de top 40, maar we hadden wel onze eigen Caroline Top 50. Maar daar stonden ongetwijfeld dezelfde liedjes in. One Way Ticket van Eruption zakte van 4 naar 5 in de 7e week. Van 13 naar 4 met een superstip in de 3e week ging Art Carfunkel met Bright Eyes. Some Girls van Razy, ze ging van 5 naar nummer 3 met een stip in de 5e week. En van 1 naar 2 omlaag, 7 weken nu in de top 40. Hooray, hooray, it's a Holly Holly Day van Boney M. En we hadden een nieuwe nummer 1 in de top 40. En die steeg vanaf de 2e plaats. 5 weken stonden ze erin. Cheap Trick, I want you to want me.
1: I want you to want me.

je later leren kennen als Ray Parker Jr. met hun hit Ghostbusters. Dit was You Can't Change That. Dit was het voor dit weekend. Jouw dosis hits en herinneringen. Volgende week zaterdag ben ik er weer. En wil jij dan jouw hit en herinnering horen? Laat het even weten via Radio 10.

0: echte ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
8: Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur... voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur... Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen... die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
18: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: In het Duitse Pforzheim bij Stuttgart zijn 30.000 mensen tijdelijk uit huis gehaald omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog moet worden ontmanteld. De bom met een ton springstof werd ontdekt bij werkzaamheden en wordt later vandaag tot ontploffing gebracht. Acuut gevaar zou er niet zijn. In Boxmeer is de auto teruggevonden van de ramkraak vannacht bij een parfumerie. De daders reden met een gestolen rode Nissan door de pui. Wat ze hebben buitgemaakt is nog niet bekend. Ze gingen er in de auto vandoor. Vermoed wordt dat ze van auto zijn gewisseld en vervolgens de snelweg zijn opgegaan. Nederland deed dan wel niet mee. Toch hebben hier iets minder dan 800.000 mensen naar het Eurovisie Songfestival gekeken. Vorig jaar waren dat er veel en veel meer, maar de cijfers kun je niet goed vergelijken, zegt het Kijkcijferinstituut. De manier van meten is anders en mensen die uitgesteld kijken zijn nu nog niet meegeteld. En het Mercedes-team waarvoor Max Verstappen rijdt bij de 24 uur van de Nürburgring wil hem alle eer geven, want besloten is dat hij de laatste ronde gaat rijden. Max en zijn ploeg lagen de hele tijd op kop, maar zojuist waren er problemen met de wagen. Hij moest terug naar de pitstraat en het is de vraag of er een plek bij de eerste drie haalbaar is. Het radioteam weer, door Weer Online. Er vallen hier en daar buien en daar kan ook onweer bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon soms en het wordt een graad of 14. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten droog.
1: Dankjewel Jeroen Hazewinkel, dan het Radio 10 verkeer. Kim, waar staat het vast?
2: Het is best druk, 11 vertragingen op dit moment. En de drie grootste staan alle drie bij de grens. Op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en Duitsland 19 minuten. De A12 Arnhem-Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland 21 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 19 minuten.
3: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
4: Tango?
3: Huh?
4: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
7: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Vanaf morgen op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De Radio 10

0: nog op je cd's. Want ze komen een keertje weer terug in de mode. Gaat gebeuren. Akdijn en Munnik, de kapitein, deel 2.
1: De Radio 10 Weekend Show.
2: Yes, yes.
1: Met Robert en Kim.
0: Ja, Kim, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Iedereen welkom op deze zondagmiddag. We gaan hem lekker samen doorbrengen. Heb jij het gehaald gisteravond tot de hele puntentelling van het Songfestival voorbij was?
3: Ik heb het gehaald tot de hele puntentelling voorbij was.
0: Wauw.
3: Ja.
0: Applaus. Ik niet, moet ik eerlijk zeggen.
3: Nee, wanneer ben jij afgehaakt?
0: Nou, eigenlijk na Malta.
3: Ik kwam na Malta ongeveer thuis. Dus toen ben ik gaan zitten.
0: En ik kan me zo voorstellen dat er meer mensen zijn geweest die dachten... oeh, 1 uur, ik geloof het wel met die hele puntentelling. En daarom nog eventjes de uitslag van het Songfestival in 30 seconden. Bulgarije stond na de jurypunten bovenaan, kregen daarom als laten te horen wat televotingpunten waren. Mm-hmm. Het ging toen tussen Israël en Bulgarije. En de vraag was, gaat Bulgarije nog over Israël heen? En dat klonk zo.
4: Wordt het voor de 6e keer Israël? Voor de 5e keer, pardon.
5: De Eurovision Song Contest 2026 is...
0: Nou, daar gaat-ie.
4: Daar gaan we. Of voor de eerste keer in de historie Bulgarije.
6: Zowel de jury als het publiek. Bangaranga!
0: Ja, dat was het dus.
3: Ja.
0: Bulgarije ging over Israël heen en won dus.
3: Ja, ruim ook. Ze zijn geëindigd op 516 punten en Israël op 343.
0: Precies. En als je nou denkt, dat hele Songfestival, ik heb het helemaal gemist. 1 keer in je leven moet je dan Bangaranga wel hebben gehoord, denk ik.
3: Dat liedje, of een stukje.
0: Dat klinkt zo. Ik ben het met je eens. Stukje is ook genoeg.
3: Ja, vond het wel.
1: Weekendshow. Naspel.
0: Ja, wat
3: als je
0: voor
3: dit
0: jou?
3: Zo alleen maar hoort, klinkt het heftiger dan als je het optreden erbij zag of zo.
0: Want dat was wel de moeite waard voor
3: jou. Nou ja, dat maakte het behapbaarder.
0: Ja, oké. Wij hebben ook nog wat administratie af te werken. Want gisteren hadden wij de Nederlandse schrijver van het liedje van Malta in de uitzending.
3: Oh, en ik had zo'n goede hoop. Want ze kregen in het begin echt opeens 2 keer 12 punten. En nog een keer 8. En ik denk dus dat je echt dacht, wauw.
0: Dit gaat hem worden. Maar
3: nee.
0: Toch werden ze teleurstellend een beetje 18e.
3: Ja, echt ja. Veel lager dan de boekies hadden ingeschat.
0: Ja, nou, boekie kan je ook zomaar worden. Heb je geen verstand van het Songfestival nodig? Maar goed, de vraag is... op welke plaats zou Malta eindigen? Dat hebben we gisteren aan mensen gevraagd om te voorspellen. En ik heb een bakje bij jou neergezet, Kim. Met daarin 3 loodjes. Dat betekent 3 mensen. Die hebben het goed voorspeld.
3: Ja.
0: 18e plek, vond ik al heel erg knap, moet ik eerlijk zeggen. Ik
3: zou zeggen, geen geluid, het bakje.
0: Trek er 1.
3: Ja, heb ik nu gedaan.
0: Uit. En dan zou ik zeggen, gaan we die live eventjes bellen.
3: Zeker.
0: Even kijken of diegene opneemt, want dat is dan ook wel...
3: Anders de voorwaarde bellen we de van volgende.
0: Anders bellen we de volgende.
3: Moet ik zijn naam vast zeggen?
0: Ja,
3: Wim.
0: Maar dan weet je wat je hebt gemist als je niet opneemt.
3: Wim.
0: Hij gaat over, Wim. Ja,
3: Wim.
0: Met Robert en Kim en dat rijmt. Van harte gefeliciteerd. Jij voorspelde Malta op de 18e plek in het Songfestival. En dat kwam eruit ook. Heb je dat... Ja, je hebt het beter gedaan dan de boekies, moet ik zeggen.
3: Het klinkt ook alsof je op Malta zit, trouwens.
7: Ik zit in de auto.
3: Oké.
0: Heb jij een beetje verstand van het Songfestival of was het echt natte vingerwerk?
7: Absoluut niet. Echt
0: gewoon natte vingerwerk. Fijn dat je zo eerlijk bent. Je wint er een Radio 10 DAB plus radio mee.
7: Ah, super gaaf. Hartstikke leuk.
0: Heel goed, man. Waar ga je naartoe nu?
7: Naar huis, bij zijn matfeest.
0: Oké. Nou, ik wens je nog een fijne, rustige zondag thuis.
7: Dat is hetzelfde.
0: Oké, hoi.

0: Turner and Overdrive. And you ain't seen nothing yet. Het weekend van 10. Het is zondag 17 mei. Welkom bij de weekendshow. Het is feest bij de Oranjes vandaag. 25-jarig huwelijksfeest van prins Constantijn en prinses Laurentien. Zal wel gevierd worden, toch?
1: Dus die heet nu al 25 jaar Laurentien.
0: Prinses?
1: Ja, maar ze was daarvoor Petra.
0: Wat?
1: Ja.
0: Heette ze daarvoor Petra?
1: Ja, ze heeft haar naam toen toch veranderd.
0: Nee,
1: ze heette
0: echt gewoon Petra.
1: Ja.
0: Nou, dat heb ik nog nooit gehoord.
1: Echt
0: maar het kan, zijn.
1: Nou, ik ga het snel nog even opzoeken. Maar
0: er is nog meer feest, want koningin Maxima is vandaag ook jarig. En ik zag op weg hier naartoe, zag ik twee vlaggen hangen. Iets minder uitbundig dan wanneer de koning jarig is. Maar toch 55 jaar van harte majesteit. Minder leuk nieuws ook.
1: Ze heette echt Petra.
0: Echt waar?
1: Laurentien was dan wel de tweede naam, maar ze noemde zichzelf gewoon altijd Petra.
0: Nou, daar heb ik toch weer wat
1: van. En toen is ze zichzelf Laurentien gaan noemen.
0: Ik wist dat niet. Omdat ze dat mooier vond klinken, prinses Laurentien.
1: Chiquer.
0: Chiquer? Oké. Fair enough. Hey, minder leuk nieuws. Boodschappen die worden zo langzamerhand echt onbetaalbaar voor veel mensen. We hebben het de afgelopen maanden veel gehad over tanken natuurlijk. Maar de supermarkt. Wauw, ik stond van de week ook nog met zo'n mandje waarvan ik dacht, schat ik een beetje in van, ik denk 15 euro. Maar dan betaal je zo 28, 29 euro. Dus echt geen uitzondering dat je zo ver ernaast zit. En steeds meer mensen.
1: Ze zijn natuurlijk alles aan het doorrekenen. Hè? Dus ook die benzineprijzen, al die energiecontracten die ze hadden afgesloten, die lopen af, die moesten vernieuwd worden, die zijn omhoog gegaan. Dus ja.
0: En het slechte nieuws daarvan is dat het einde van de prijsstijgingen nog niet in zicht is. Oh. Hart van Nederland die onderzocht dat 75% van de mensen inmiddels meer moet opletten wat ze in het mandje gooien. En daardoor worden we wel steeds creatiever. Dat is dan misschien een klein pluspuntje, een kleine pleister op de wonden. Mensen bedenken dingen om te kunnen bezuinigen zonder direct te hoeven inleveren op de kwaliteit van het leven. Dus ik sprak van de week iemand en toen dacht ik, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Die knipte vaatwasblokjes in tweeën.
1: Ja.
0: Dan heb je namelijk twee keer zoveel wasbeurten. En zo zei diegene, de vaat wordt even schoon.
1: Nou ja, ik moet heel erg zeggen, ik ben gewoon gestopt met vaatwasblokjes.
0: En dan wordt het ook even schoon.
1: Nou ja, nee, ik heb het ingewisseld gewoon voor dat poeder.
0: Oh, oké, dan kun je er minder in doen.
1: Nee, je koopt gewoon zo'n bus voor 10 euro. Daar heb ik 5 maanden mee gedaan. Zo'n zakje, het kost 17 euro. Dan heb je 12 van die blokjes. Nou, ik vind het echt belachelijk.
0: Ja, dat zijn belachelijke prijzen.
1: Dus ik heb gewoon glanspoelmiddel en van dat poeder. En dan wordt het net zo schoon voor een fractie van de prijs.
0: Nou, dat is ook een hele goede tip. Toen dacht ik, misschien hebben wel meer mensen van dat soort bespaartips. Gewoon creatieve dingen, blokjes door midden knippen. Ik had er nooit over nagedacht, vond het hartstikke goed. Maken we daar zo meteen even een lijstje van.
1: Ja.
0: En dan helpen wij elkaar door deze barre tijden.
1: Ja.
0: Van prijsstijgingen. Dus kom maar door, heb jij een goede bespaartip waardoor je niet gelijk hoeft in te leveren op kwaliteit van leven? Laat hem even achter via de Radio 10 app, want dan nemen we jou even op in het lijstje van handige bespaartips. Kom maar door via de Radio 10 app.
1: Heel graag.

0: grootste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Oh, de hebben weken zijn terug! Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
11: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
12: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
13: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
14: Domino's. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
15: Voor de makers.
16: Praxis. Ik wil als dino.
17: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
19: Hé, hey, bedankt.
20: Merci.
18: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
21: Robert en Kim. Het is de weekendshow op deze zondagmiddag. Met zometeen Anouk en Girl. En eerst, you get a fast.

0: En dat blijkt wel uit de app, hè?
1: Zeker. Jacqueline zegt, ik ga gewoon lijnen. Ik eet nu geen koekjes, geen chips, geen snoep. Scheelt heel veel geld.
0: Ja, mes snijdt aan twee kanten in deze.
1: Ja. Richard die zegt, reinigingstabletten voor je gebit, die doe ik doormidden en de werking blijft hetzelfde.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Dat is hetzelfde als die vaatwastabletten. Dat werkt dus ook gewoon voor je gebit. Ja. Heel goed.
1: Voor je kukident-tabletten.
0: Ook.
1: En
0: tip.
1: Saskia zegt, oploskoffie is zeker net zo lekker als andere koffie. Oké, dat staat ter discussie.
0: Ja, oké.
1: Maar dat zijn
0: dat smaak.
1: Ja, opofferingen die je kan maken. Ze zegt ook, zit in grote potten en ze zijn zelfs navulbaar. Dus je kan ook nog zelf doseren qua sterkte.
0: Gerald die heeft ingesproken.
2: Je vrouw thuis laat als je boodschappen gaat doen. Want die houdt zich niet aan het lijstje. En je bent twee keer zoveel geld kwijt.
1: Oh. Ja, maar goed, dan komt een man natuurlijk weer vaak met het verkeerde thuis. Dan moet je alsnog heen en weer en dat kost weer benzine kosten. Ja. Weet je, het hangt een beetje om zo.
0: Ik denk dat het een klein grapje was ook
1: ja,
0: van Gerald. Aan de lijn, Wietske, heb jij ook een goede tip voor ons?
3: Ja, ik heb zeker een handige tip. Wat wij al jaren doen, als we de warmwaterkraan aanzet, verspil je best heel veel water. Wij vangen dat hierop en doen we in een emmer. Of we doen het even in de waterkoker of in het koffieapparaat. En als we het in een emmer doen, dan gooien we het in de tuin voor onze bloemen en planten, die er dan weer heel blij mee zijn.
0: Oké, dus als je warm water nodig hebt, dan vang je het koude water op. Mm-hmm. Dus tot het warm is. En daar zet je dan koffie van, bijvoorbeeld van het koude water.
3: Ja, of thee, of in de, en anders in de tuin.
1: Maar wat, is dat de douchekraan of gewoon de keukenkraan?
3: De keukenkraan en de douchekraan ook, doen we ook.
1: Oké, maar dat is enig hoor, want ik snap dit helemaal voor je planten en dat soort dingen. Ja. Maar koffie? Of doe je het dan wel meteen in je koffiezetapparaat? In het reservoir? Ja,
0: niet in een emmer waar je natuurlijk
1: de emmer
0: ook al
1: en daarna
0: de wc
1: weer
0: mee hebt schoongemaakt. Dat niet, toch, Wietske?
3: Nee.
1: Oké.
3: Nee, dat niet. Nee. Wij hebben nog een heerlijke ouderwetse ketel. Daar vangen we het dan in op. En vanuit die inderdaad doen we het in de waterkoker. Of in het reservoir van het koffiezetapparaat.
1: Ik denk dat je niet een emmertje water vullen en daar dan steeds je koffiezetapparaat in. Denk ik.
0: Nee.
1: Dat
0: heel fijn.
1: Dat
0: krijg
1: ik net te ver.
0: Anders krijg ik hem kortsluiting.
1: Ja, sorry.
0: Nee, Witke, een goede tip. Dankjewel.
3: Ja, graag gedaan. Je bespaart echt, als je het een keer bent, een keer gemeten.
1: Ja.
3: Echt in een week rustig 60 tot 70 liter water.
1: Ook
3: water
1: goed voor het milieu.
3: Dat bedoelen wij.
1: Juist.
3: Ja, dat zijn
0: hartstikke goed. Goeie tip, ja. Wietske.
1: Dankjewel.
3: Doei.
0: We gaan naar Hilda. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Heb jij ook een goede bespaartip voor ons?
4: Ik heb zeker een goede bespaartip voor heel veel mensen.
0: Nou, kom maar door.
4: Nou, ik knip altijd, als ik de bodylotion gebruik, knip ik de tube door. En dan kan ik rustig nog een paar dagen van achtergebleven kan ik gebruik maken.
1: Ja,
4: van de tandpasta's of dat zoiets.
1: Dat scheelt wel. Ik sta altijd als een gek te schudden met die dingen. En dan komt er altijd nog wel wat uit. Maar dit is handiger.
4: Je moet gewoon doorknippen.
1: Ja.
0: En dan heb je dus nog een paar dagen tandpasta of wat er ook in de tube heeft gezeten.
4: Ja joh, want dat blijft allemaal achter.
0: Hele goede tip, dankjewel.
4: Helemaal geen dank.
0: Ik vind het allemaal toptips. Blijf ze sturen, zou ik zeggen.
1: Absoluut.
0: Radio 10 app, dan nemen we ze straks nog zeker even mee. Eerst Mark Cohen op Radio 10.

0: man, a woman. Zijn er nog wat bespaartips binnengekomen die we echt eventjes mee moeten nemen?
1: Nou ja, er komen echt nog wel veel waterbespaartips binnen. Hè. Niet te vaak douchen, maar ook een theezakje doormidden knippen. Dat soort zaken.
0: Dan kan je je theezakje twee keer gebruiken.
1: Ja. Ja,
0: zonder dat je hem hoeft te recyclen.
1: Precies. Dus dan kan je gewoon, maak je van één theezakje twee theezakjes.
0: Maar dan valt je thee er toch uit?
1: Ja, nee, je moet hem dus...
0: Je moet hem precies...
1: Er staat uit twee delen. Dus je moet hem, dat kan. Moet maar kijken. Maar en eigenlijk moet ik het eens zijn met Jaap. We hebben vooral heel veel tips over vaatwasmiddel.
0: Ja.
1: Hij zegt, je kan ook gewoon met de hand afwassen.
0: Jaap is er klaar mee. Ga gewoon met de hand afwassen.
2: Heel goed. Twee leugens en één waarheid.
0: Gaan wij door naar twee leugens en één waarheid. Want het is nog 25 dagen tot aan het begin van het WK voetbal.
1: Ja, maar Frenkie de Jong is ook een beetje geblesseerd, toch, nu?
0: Nee, hij is er terug aan het komen.
1: Ja, ja, maar het wordt pendiebel.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Nee, dat komt goed.
1: Hey, is dat gewoon weer rage bait? Ja.

0: zo langzamerhand wel zin in het toernooi te krijgen, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ik ben ook wel blij dat ik er niet heen hoef.
0: Ja, het is een eindje weg. Het is een eindje weg. En ik dacht, we gaan ook een pool moeten we, een WK-pool moeten we nog even opzetten.
1: Ja.
0: Ja, dat ga ik deze week regelen. Dat gaan we samen met de luisteraars een WK-pool doen. Dan maakt het toch net even iets spannender.
1: Heel leuk.
0: En er zijn dus ook, en daar schrok ik een beetje van, best wel nieuwe regels en gebruiken tijdens dit WK-toernooi. En toen dacht ik, daar moeten wij eventjes 2 leugens en 1 waarheid aan ophangen. Want kent iedereen die nieuwe regels allemaal wel? Je kan een mooie Radio 10 prijzen mee winnen. En om mee te kunnen spelen moet je nu vast de selectiestelling goed beantwoorden. Is dit een waarheid of een leugen? Komt-ie, hè? De NOS, die de wedstrijden uitzendt, gaat commercieel. De wedstrijden krijgen 3 onderbrekingen waarin reclame wordt uitgezonden. Is dit een waarheid of een leugen? Laat maar.

0: goed.
1: Dus,
0: naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wilt iets zeggen.
4: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
3: Wat is dat?
4: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €450 korting.
3: Wie heeft daar nou geen zin in?
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
8: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
13: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
14: Dat is een zonnig prijsje.
13: Ja, zo goedkoop.
15: Dan gaan we vieren.
13: Aldi.
16: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
18: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
19: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
20: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
21: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
22: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
21: Oh fijn, ga ik ook zo doen.
23: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
24: Het is de weekendshow met zometeen nog Billy Joel, Uptown Girl. Eerst het nieuws van 1 uur, Jeroen Hazewinkel.
25: In Istanbul is Harry Leidekkers, de broer van drugscrimineel Bolle Jos, opgepakt. Volgens het AD was dat voor de derde keer. Op een foto is te zien hoe hij op zijn knieën tussen zwaar bewapende agenten zit. Waarvoor Harry Leidekkers precies is opgepakt is niet bekend, maar ook hij wordt gelinkt aan drugshandel. Weer gedoe rond Kamerlid Gidi Markussauer. Hij was vorige week bij een anti-AZC-protest in Loosdrecht en heeft daar volgens Nieuwsuur gezegd dat we worden omvolkt. Omvolking is een omstreden term, gebruikt door complotdenkers die vinden dat de witte bevolking in westerse landen wordt vervangen door migranten. Een drama voor Max Verstappen en zijn team tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Zijn ploeg lag op kop, maar een paar uur voor de finish kreeg de Mercedes ineens kuren en moest terug naar de garage. Er waren problemen met de aandrijfas, Met als gevolg dat de auto zoveel tijd verloren heeft dat Max kansloos is. En horlogemerk Swatch roept mensen op om niet massaal naar winkels te gaan voor het nieuwe luxe zakhorloge. Gisteren ging het onder meer in Utrecht helemaal mis. De toeloop was zo groot dat de Swatch-winkel dicht moest blijven en de politie moest ingrijpen. Haast is niet nodig, zegt Swatch, want de nieuwe collectie blijft zeker maanden te koop. Het radioteam weer door Weer Online. Vanmiddag af en toe zon, maar ook buien waar onweer bij kan zitten. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten wat droger. Morgen eerst droog, daarna weer wisselvallig.
24: Dankjewel Jeroen. Dan het radioteam verkeer. Kim, waar staat het vast?
0: 18 vertragingen op dit moment en dit zijn de drie grootste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Nederweert en Budel. 20 minuten op de A12 Arnhem-Overhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 26 minuten en op de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. 23 minuten.
1: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: We denken na over een koophuis.
14: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
14: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
17: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
26: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
14: Hé, hey, bedankt.
26: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
27: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.

0: Radio 10 met Phil Collins en You'll Be In My Heart. We gaan spelen.
1: Twee leugens en één waarheid.
0: Want over 25 dagen dan begint het WK voetbal. En daar zijn nogal wat nieuwe regeltjes, nieuwe gebruiken. En ik dacht, kent iedereen die wel? Dus laten we ze even bespreken in quizvorm. En wij spelen die quiz met Johan. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ben je een beetje voetballiefhebber?
2: Nou, niet echt.
0: Niet echt, maar toch denk jij op de hoogte te zijn van de regels.
2: We kunnen het in ieder geval proberen.
0: Dat is waar.
3: Zo is het ook, zo is het ook.
0: De selectiestelling luidt, de wedstrijden die krijgen standaard 3 onderbrekingen waarin reclame wordt uitgezonden. Is dit een waarheid of een leugen?
2: Ik denk waarheid.
0: Ja, heel veel mensen dachten, nee, dat is een leugen, dat doen wij niet in Nederland.
3: Nee, heel stellig ook.
0: Heel stellig.
3: Dat de wedstrijd niet wordt onderbroken.
0: Maar het is toch echt waar. Alle wedstrijden die krijgen per helft standaard een extra cooling break. Zoals
3: ja,
0: die wordt genoemd.
3: Ze verwachten dat het heel warm wordt.
0: Op sommige plekken wel, andere dan weer niet. Maar ze krijgen ze standaard 3 minuten. Dat is een soort drinkpauze voor de spelers. En tijdens die breaks gaat de NOS reclame uitzenden. En ik heb hier een quoteje van Jeroen Stekelenburg. Dat is de baas bij de NOS. Dus die zal het wel weten. En die bevestigt het ook.
4: Ik verwacht ook best wel dat daar nog wel wat wenkbrauwen om gefronst zullen worden. Want dat is bij mijn weten in Nederland wel voor het eerst dat een voetbalwedstrijd onderbroken gaat worden om reclame uit te zenden. Ja, nee, ja, klopt, dat zal wennen zijn.
0: Dat zal even wennen zijn.
3: Dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. De wedstrijd wordt niet onderbroken om reclame uit te zenden, maar ze gebruiken de break om reclame uit te zenden.
0: Of ze hebben de cooling break bedacht om reclame uit te kunnen zenden. Dat weten wij niet.
3: Oh, dat zou ook nog kunnen.
0: Dat weten wij niet.
3: Okay, maar dat
0: en
3: dat
0: komt ook, trouwens, tijdens de finale, waar wij natuurlijk als Nederland in staan.
3: Ja, dat heeft die Duitse econoom gezegd.
0: Een Duitse econoom heeft dat voorspeld.
3: Ja.
0: Maar tijdens die finale komt er een halftime show.
3: Ja, dat de FIFA hier niet voor gaat liggen, vind ik echt van de zotte.
0: Ja, het is ver-Amerikanisering van ons voetbal.
3: Je hebt 15 minuten rust, dus die halftime show gaat 11 minuten duren. Dus daar moeten ze iets over die grasmat heen leggen. Dat kan niet anders. Je kan niet, want je krijgt Shakira, Madonna, BTS,
0: ja,
3: vuurwerk en glitter waarschijnlijk.
0: Ja.
3: Nee. Dus stel je voor. Dus we hadden dan 2010 was het, de teen van Casillas?
0: Ja, 12.
3: 12. 2012, dat het nu niet de teen van Casillas is, maar het plagje van de hak van Madonna.
0: Jij denkt dat het gras kapot gaat tijdens die halftime show.
3: Bij American Football maakt dat niet zo uit, want je rent erover. Maar de grasmat lees natuurlijk veel nauwkeuriger bij voetbal.
0: Dat we dan weer geen wereldkampioen worden.
3: Oh, ik vind echt. Nou, ik kan me hier zo niks bij voorstellen nog.
0: Johan, jij had het wel goed. Jij zit in het spel. Dat betekent dat jij nog 3 stellingen krijgt over het WK voetbal. En de vraag is, welke is er waar? Slechts 1 is er waar, 2 zijn keiharde leugens. Ben je er klaar voor?
2: Ik ga mijn best doen.
0: Oké, dan.
1: 1.
3: Als je het niet eens bent met een beslissing van de scheidsrechter, kan je die aanvechten. Elk team mag een wedstrijd 3 keer onderbreken om een second opinion van de VAR te vragen.
1: 2.
3: Voetbal gaat dit toernooi meer op hockey en ijshockey lijken. Want je kunt als team een straf krijgen waardoor je tijdelijk met een man minder moet spelen.
1: 3.
3: Mooi voetbal wordt dit toernooi beloond. Doelpunten die met een omhaal, een hakje of via de lat worden gemaakt, tellen dubbel.
1: 2 leugens en 1 waarheid.
0: Ja, dat waren de 3 stellingen. Maar welke is er waar, Johan?
2: Ik gok op 1. Ik weet niet 100% zeker, maar ik gok op 1.
0: Jij gokt op 1. Jij denkt dat je de scheidsrechter gewoon de wedstrijd stil kan laten leggen, omdat je een beslissing wil aanvechten via de VAR.
3: Dit kan bij hockey.
0: Dit kan bij hockey, inderdaad. Strafcorners kan je op die manier bijvoorbeeld aanvechten. Ja. Jij denkt, dit gaan ze bij voetbal ook doen.
2: Ja, het is een gokje, ik weet het niet.
0: Het is een gokje. En het is niet de juiste gok.
2: Niet de juiste gok.
0: Nee, dat gaat niet gebeuren. Stelling 2 was de ware stelling. Bij een wissel, dan moet de speler die uit het elftal wordt gehaald het veld binnen 10 seconden verlaten. Dat is de regel. Er gaat ook een bord omhoog komen. Er wordt afgeteld, zeg maar. Maar als die speler dan niet binnen 10 tellen van het veld is, dan kan de scheidsrechter een straf opleggen. Dan mag de nieuwe wisselspeler, die dus het veld ingaat, een minuut lang niet meespelen. En dan sta je dus voor straf een minuut lang met 10 man.
3: Oeh, dus dan als je keepertje wisselt, wel zorgen dat hij heel snel van het veld af is.
0: Ja, dat zou ik ook zien. Johan, je had niet het juiste antwoord, maar je gaat ook niet met lege handen naar huis. Want zo zijn we bij Radio 10. Je mag uit het prijspakket toch nog 1 prijs kiezen. Wil jij of de Radio 10 dopper, of de Radio 10 paraplu, of de Radio 10 pet?
2: Ik hoor net de paraplu.
0: Heel goed. Die gaat jouw kant op. Hele fijne zondag nog, hè.
2: En een fijne uitzending, joh.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi.

0: Een iconisch liedje blijft dit toch van Ike en Tina Turner. Ik hoop dat je ervan genoten hebt, want je gaat hem de hele komende week niet horen. Want ik heb het opgezocht.
1: Nee, was dit niet
0: een nummer 1 hit?
1: Jeetje.
0: Morgen vanaf 9 uur begint hier de nummer 1 hit, top 500. En daarin staat die niet. Kwam namelijk in 1971 niet verder dan nummertje 6. Deze van Ike en Tina Turner.
1: Weet je wat ik altijd mooi blijf vinden? Is dat Nobody's Wife van Anouk.
0: Ja.
1: Gigantische hit.
0: Ja.
1: Is geen nummer 1 hit geworden. Hij heeft weken op 2 gestaan. Weet je wat er namelijk wel op nummer 1 stond?
0: Nee.
1: Ala nema nebo. Die heeft gewoon door Wes niet op 1 gestaan.
0: Vind ik ook stiekem een leuk liedje. Ja. Lieve mensen, er is een klacht over mij binnengekomen.
1: Ja.
0: Dat gaat over het spelletje wat we net speelden. Twee leugens zijn een waarheid.
1: Ik zei ook tegen je, tricky geformuleerd.
0: De selectiestelling zou niet kloppen. Wacht even, dit is Peter.
2: Het is niet dat niemand jou geloofde. Je vraagstelling was helemaal verkeerd.
0: Helemaal verkeerd.
2: Je vraag was, de NOS gaat commercieel. Zij lassen per helft een extra pauze in. Maar dit is een pauze verplicht ingesteld door de FIFA. Niet door de NOS. Dus je vraagstelling was fout. En daarmee een leugen.
0: Nee, ik vecht dit aan.
1: Ja, nee, en terecht. Want ik vond hem ook, het was tricky, maar je hebt het wel juist gezegd.
0: Ja, ik heb hier de tekst namelijk die ik letterlijk heb voorgelezen, heb ik voor me. De NOS gaat commercieel, klopt, daar begon de stelling mee. De wedstrijden krijgen 3 onderbrekingen. Daar is geen woord aan gelogen.
1: Nee.
0: Waarin reclame wordt uitgezonden. En dat gaat gebeuren. Ik heb niet gezegd dat de NOS dat heeft bedacht, die onderbrekingen. Dat klopt.
1: Ze zijn er en de NOS gaat daar reclame. Dat hadden ze natuurlijk niet hoeven doen.
0: Dus,
1: en daarom gaat de NOS commercieel.
0: Klacht behandeld en afgewezen.
1: Ja, Peter.
0: Peter, dankjewel voor het insturen. Dat dan nu wel. Dit is Radio 10, nu met Chef Special.

0: gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top. About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
7: Dat is een zonnig prijsje.
6: Ja, zo goedkoop. Aldi.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1,799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
9: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Robert en Kim. Tijdens de weekendshow zometeen Whitney Houston. En eerst nog een nummer 2 hit. Net niet op 1 gestaan. Dit is Toto en...

0: Kirsten en I'm Every Woman hier op Radio 10.
1: Radio 10 support de Alto 6.
0: Ja, wij halen met z'n allen hier geld op voor onderzoek naar kanker met als uiteindelijke doel opheffing van die Alpe d'Huez. Als die verschrikkelijke ziekte de wereld uit is.
2: Niet de berg, maar...
0: Nee, de Alpe d'Huez gaan we niet opheffen. Nee. Maar de Alpe d'Huez kunnen we dan opheffen. Want ja, dan hoeven we geen geld meer in te zamelen. Daar is het ons om te doen. Die rotziekte de wereld uit helpen. Er is nog altijd een veiling aan de gang via radioteam.nl. Bekijk hem zeker eventjes. Ik wil daar één ding even uitlichten. Want daar kan je nog maar één dagje op bieden.
2: Ja.
0: En dat is een speciaal op maat gemaakte racefiets. En dat is dezelfde racefiets waar ook Michael Bogert op fietst bijvoorbeeld. Of heeft gefietst. En
2: dat is een goed ding.
0: Dat is een goed ding. Is €8.000 waard. En de laatste keer dat ik de veiling bekeek, dat was vanochtend. Toen stond hij op €5.000.
2: Koop je?
0: Ja, dat is nog onder
2: voor wat het kost.
0: Onder de straatwaarde. Ja. Dus ik dacht, ja, voor het goede doel, dat kan misschien nog wel.
2: Ik ben wel blij dat we het eerder deze uitzending hebben gehad over het leegknippen van je, of de openknippen van je tube stampesta, zodat je langer mee doet.
0: Ja, nee, maar dit is voor de mensen die het kunnen betalen natuurlijk. En dat is lang niet iedereen. Maar ik weet ook, er zijn heel veel van die fanatieke wielrenners die zie je op straat voorbij komen. Dus als jij denkt, ja, zo'n dure fiets wil ik al heel lang. Alleen tot nu toe heb ik het steeds niet gedaan. Want ik dacht, ja, het is ook wel een hoop geld. €8.000 voor zo'n fiets. Nu kan je het aan jezelf verkopen als... Hé, zo'n luxe fiets voor mij heb ik verdiend. En ik steun het goede doel. Maar daar moet er nog wel wat bij.
2: Is het ook aftrekbaar?
0: vast wel. Ja, goede doelen zijn aftrekbaar. Als je een eigen bedrijf hebt, dan kan je dit als bedrijfskosten...
2: Ik probeer
0: wel,
2: alleen maar redenen te bedenken waarom jij geen excuus meer hebt om het te doen.
0: Nee, precies. Dus hij staat nu op €5.000. Je hebt nog een dag de tijd om te overbieden. Ik zou zeggen, als je een wielerliefhebber bent en je zoekt een fiets, doe het even. Radio10.nl/doneer. En wij steunen in het bijzonder team Alpe d'Huez. Yvette overleed namelijk vorig jaar aan kanker. En dit jaar gaat een groep met familie en met vrienden de Alpe d'Huez beklimmen om geld in te zamelen. En dat was op nadrukkelijk verzoek van Yvette zelf. Zo vertelde haar moeder ons toen we haar interviewden.
3: Mijn zuster altijd elke keer zo positief naar elke operatie. Zegt ze, mam, ik ga er weer voor. En dan ging ze weer. Ze zegt, ja, ik word niet meer beter. Maar ik wil dat de andere mensen wel profijt hebben van alles dat geld opgehaald voor. Dus Paul is doorgegaan.
0: Ja, dit grijp je toch wat van naar de keel, hè?
2: Ja,
0: dit soort verhaal.
2: Och, helemaal. Je hoort als moeder, als ouder niet je kind te overleven.
0: Nee. Dus help ons. Help ons en steun ons. Al is het maar een euro die je kan missen.
2: Ja.
0: Want we zijn met heel velen op dit moment hier bij Radio 10. Dus ook een euro wordt uiteindelijk veel geld als veel mensen het overmaken. Dus kan je ook maar iets missen, doe het via radio10.nl/doneer.

0: It's a Heartache. Bonnie Tyler op Radio 10. Is er nog laatste nieuws over Bonnie Tyler?
1: Ze is stabiel.
0: Oké, want dus, ik las deze week inderdaad, het gaat niet goed met haar.
1: Nee, wat er gebeurd is, ze was in Portugal. Daar is ze met spoed heeft ze een darmoperatie moeten ondergaan. Mm-hmm. Daarna werd ze in een kunstmatige coma gebracht ter bevordering van haar herstel, schrijft de krant. En toen haar artsen haar daar weer uit wilden halen, toen zou ze een hartstilstand hebben gekregen. En toen is ze gereanimeerd.
0: Klinkt niet goed.
1: Nee, maar dus, ze was in Portugal, dus mijn eerste... De gedachte was, oh god, toch niet Faro Hospitaal. En wat blijkt, ze is met een ziekenhuiswagen naar het ziekenhuis gebracht.
0: En jij weet dat het een slecht ziekenhuis is?
1: Daar wil je niet liggen. Oh. Althans, vroeger niet. Ik denk nog steeds niet. Dat was een beetje het ziekenhuis dat als er geen plek is... dan leggen ze je op de gang, moet je je eigen boterhammetje meenemen.
0: Ik hoop dat ze dat met Bonnie Tyler niet hebben gedaan. En nee. Ik hoop ook dat ze weer beter wordt. Want een uniek stemgeluid, deze mevrouw. It's a Heartache, hoorde je net op Radio 10. Hey Kim, jij bent niet echt een kampeerder, hè?
1: Echt niet.
0: Je bent echt geen kampeerder. Nee. Maar wat nou als je wel de lusten van het kamperen kunt beleven? Dus je kan ergens naartoe rijden, je ziet een mooie plek... en dan denk je, hier zet ik hem neer
1: en dan
0: ga je
1: mag
0: overnachten.
1: Toch in een hotel slapen.
0: Maar zonder de lasten, dus niet met een wc-rol over het terrein... en niet met een muntje douchen en dat soort dingen. Is het dan iets?
1: Ja, oké. Okay. Dus, ja? Dus, ja.
0: Dat kan dan.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop. Aldi.
5: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
6: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts

0: zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby-tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Vertrouwd sinds 1999.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
7: craving. Domino's.
8: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes. Of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers. Praxis.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
14: Het is de weekendshow met zometeen Earth, Wind & Fire. Let's groove. Eerst het nieuws van 2 uur, Jeroen Hazewinkel.
15: De politie heeft op de A15 gisteravond 4 mannen opgepakt die even daarvoor in Bavel een jongen van 17 hadden beroofd. De jongen stapte bij een vriend in de auto en zette de achtervolging in, maar zonder succes. Politieagenten die waren getipt kregen ze wel te pakken. De verdachten zijn gearresteerd, de spullen zijn terug bij de jongen. De Universiteit Utrecht kan morgen weer open met draaiende systemen. De boel werkte niet na de grote brand in een datacenter in Almere een dikke week geleden. Het centrum heeft nu een tijdelijke stroomvoorziening en daardoor konden ze in Utrecht woensdag beginnen alles weer op te starten. Inloggen kan vanaf morgen weer. Het leek een gouden race te worden voor Max Verstappen bij de 24 uur van de Nürburgring, maar het eindigde in een catastrofe. Een paar uur voor de finish reed het team van Verstappen riant aan kop en was al afgesproken dat Max de laatste rondes mocht rijden in de Mercedes. Totdat hij technische problemen kreeg en naar de garage moest. En de laatste wedstrijden van dit seizoen in de Eredivisie worden vandaag gespeeld en die beginnen straks allemaal om 2:30. Er staat nogal wat op het spel, bijvoorbeeld wie er in Europa gaat spelen. Twente heeft de beste papieren voor de voorronde van de Champions League, maar moet ook tegen de zwaarste tegenstander, PSV. Het Radio 10 weer, door weer online. Vanmiddag af en toe zon, maar ook buien waar onweer bij kan zitten. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten wat droger. Morgen eerst droog, daarna weer wisselvallig.
14: Dankjewel Jeroen Hazewinkel. Dan het verkeer. Kim, waar staat het vast?
16: 19 vertragingen en dit zijn de drie grootste. Op de A7 Zurich den Oever tussen de Brezandijk en de brug over de Stevinsluizen 18 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 20 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 19 minuten.
17: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
18: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
19: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
20: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.

0: Radio 10 op deze zondagmiddag met The Counting Crows en Vanessa Carlton. En The Big Yellow Taxi.
1: De Radio 10 Weekendshow met Robert en Kim.
0: Ah, je zei al, je bent niet zo van het kamperen, maar ik hield jou voor, wat nou als je wel de lusten van het kamperen kan hebben, dus mooie plekken die je bezoekt, waar je gewoon je campertje neer kan zetten, maar niet de lasten. Dus je hoeft niet met zo'n wc-rolletje onder je arm over een campingterrein te lopen.
2: Oké.
0: Ben je dan al meer in voor het kamperen?
2: Ja, ik zie alleen niet zo goed hoe dat... Ik zie, weet niet hoe.
0: Nee.
2: Ga je me nu vertellen?
0: Ga ik je nu uitleggen. Want dat kan namelijk vanuit je luie stoel zelfs. Want er zijn twee fervente roadtrippers uit Groningen.
2: Ja.
0: Die bedachten een zogenaamde cozy game voor op de computer. Die heet Outbound. En wat blijkt, dat is een gat in de markt. Gewoon een spel over kamperen. In fysieke winkels is het spel al uitverkocht op heel veel plekken. Oh, wow. En digitale winkels, dat staat hier in de top 5 van de bestsellerslijsten. En een van de bedenkers van de game hangt nu aan de telefoon. Mark Volger, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hoe bijzonder is het dat twee Nederlandse jongens uit Groningen een game bedenken die gewoon wereldwijd een succes is?
3: Ja, wat we tot nu toe horen is het vrij bijzonder inderdaad. We zijn een hele kleine studio, een indie studio noem je dat. Mm-hmm. Independent studio. En we kwamen op een gegeven moment gewoon met een idee om de fantasie van het kamperen te verkopen als in een game. En waar je inderdaad wel de lusten en niet de last van het kamperen hebt.
2: Dus er zitten geen zombies achter je aan of zo?
3: Nee, er zitten geen zombies achter.
2: Ja,
3: dat was in ons vorige spel.
2: Oh, oké. Okay. Okay. Ja, nee, geen idee. Dus je bent met je campertje aan het rijden?
0: Ja, maar wat is dan het doel?
3: Ja, je bent met je campertje aan het rijden. En het doel is inderdaad meer de roadtrip dan de eindbestemming. En je kan ondertussen je hele camper zo inruimen zoals je zelf wil. En je kan ook nog bovenop de camper bouwen. Want ja, het blijft wel een game. Dus je kan een gigantisch huis bovenop de camper bouwen als je dat zou willen. En je maakt de camper helemaal je eigen. Terwijl je prachtige plaatjes ziet en op hele mooie plekken komt waar je dan wel lokaal dingetjes te doen hebt. Dus er zijn wel lokale doelen.
2: Ja.
3: Maar het gaat echt om een roadtrip doen met je vrienden of in je eentje.
2: Want wat ik me afvroeg, ik heb even een klein Google searchje gedaan en ik begrijp ook dat duurzaamheid best wel een belangrijk thema is, toch, in jullie spel?
3: Ja, dat wordt zeker meegenomen. Het is geen educatief spel of zo. Nee. Als in van, we wijzen geen vingertje van iedereen moet het zo en zo doen. Maar er is zeker een thema waarin het speelt zich af in de hopelijk zeer nabije toekomst.
2: Ja.
3: Dus waar veel dingen op zonne-energie gaan. Alle voertuigen zijn elektrisch. En je pakt ook allerlei vuilnissen op, zeg maar. Dus Het gaat toch een beetje om de wereld mooier achterlaten dan dat je hem tegen bent gekomen.
2: Het leave no trace principe.
3: Ja, precies, ja.
0: Het voelt een beetje alsof je voor een paar tientjes gewoon op vakantie kan met dit spel.
3: En dat was fantastisch. Want dat is precies het gevoel dat wij willen
2: gewend bent van je vakanties erover.
0: Nee, maar zo voelt het een beetje. Gewoon een roadtrip vanuit je luie stoel en je ziet allemaal mooie dingen, maar je hoeft niet echt voor
2: opreis. Wel je verwarming lekker hoog zetten.
3: we hebben zelfs al mensen gezien die eigenlijk, want dat is ook te koop op de Nintendo Switch en dat is een computer dat je mee kan nemen.
2: Ja.
3: En we hebben echt al foto's gekregen van mensen in hun campervan die
2: dat aan het spelen zijn. Oh, wat goed.
0: Oh, wat goed. Nou, ik wil ook zien hoe die game eruit ziet. En daarvoor moet ik volgens mij vanavond even kijken naar Hart van Nederland. Want daar zit je ook in, hè?
3: Ja, klopt. Vanavond zou er een item zijn op Hart van Nederland. Waar ze langs zijn gekomen.
2: Maar, nog één. Kan ik dit ook gewoon met telefoon spelen?
3: Nee,
2: je moet echt een console hebben.
3: Ja, dus inderdaad een Nintendo Switch 1 of 2. Of een PlayStation, Xbox of op je PC. Dus er zijn wel van die handheld computers.
2: Ja.
0: Heel
3: maar
0: goed,
3: het is inderdaad, er is nog niks op de telefoon. Nee.
0: We gaan vanavond kijken. 10:30, Hart van Nederland, SBS6. Ik wens jou een fijne zondag.
2: Gefeliciteerd ook.
3: Dank jullie wel.
0: Hoi.
3: Dank jullie.
0: Hoi.

0: op zoek.
1: De beste reden.
0: Op zoek naar leuke liedjes uit de top 4000 om zo dadelijk even te draaien. Is het voor jou bijvoorbeeld een bijzondere dag en hoort daar een liedje bij? Laat het weten via de Radio 10 app. Wil je een liedje voor de jarige koningin Maxima? Zou zomaar kunnen.
2: Iets van Queen.
0: Iets van Queen ligt voor de hand, maar misschien heb je iets...
2: Originelers?
0: Originelers,
2: ja, okay.
0: Of heb je zelf wat te vieren? Is je man na een jaar eindelijk klaar met de verbouwing van de badkamer? Help bij Man is Klusser. Wil je dat even vieren met een liedje? Laat dat ook weten. Radio 10 app. Hij staat wagenwijd voor je open.
2: Nou, vandaag in 1846...
0: Ja,
2: wil ik even naar terug? Ja, ja, ja. Vraagt ene Adolf Sax het octrooi aan op de saxofoon.
0: Ach.
2: Ja, en ik vind dat dat moment wel een eerbetoon verdient. Dus dacht ik aan het beroemdste saxriffje, denk ik wel, uit de muziek.
0: Ik weet waar we heen gaan.
2: De saxofonist is Ruff Ravenscroft. En de plaat is van Jerry Rafferty, Baker Street.
0: Lekker. Goeie reden om hem er weer een keertje bij te pakken. Na 24 jaar, daar dacht ik aan, en bijna duizend uitzendingen... is het vanavond de allerlaatste uitzending van Studio Voetbal. Want er wordt bij de publieke omroep nogal bezuinigd.
2: Wacht even, maar het was gewoon Studio Sport?
0: Ja, Studio Sport heb je, dat is 7 uur bord op schoot. Ja. En dan heb je om 10 uur 's avonds heb je Studio Voetbal. En dat is dan praten over. Dus een praatprogramma over voetbal.
2: Dat vind ik minder erg.
0: Vind je minder erg.
2: Ik had het erger gevonden als Studio Sport zou stoppen.
0: De mensen die er wekelijks naar keken,
2: ja,
0: die vinden
2: het
0: denk ik wel heel vervelend.
2: Ja, maar ik kan vanavond naar Albert-Jan Sluis luisteren met de Top 4.
0: Of nog één keer kijken naar Studio Voetbal. Okay. En toen dacht ik, ja, het is de final countdown. Hè. Misschien deze wel even toepasselijk. Maar heb jij een leuker liedje of misschien gewoon een betere reden om een liedje uit de top 4000 nog een keertje te willen horen? Laat ons dat weten via de Radio 10 app. Wellicht dat we jouw liedje zometeen even draaien. Dus kom maar door, Radio 10 app, wat wil je horen? En...

0: Ze waren ooit de nummer 1 van Nederland. Deze week op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Morgenochtend weer vanaf 9 uur op Radio 10. Check radio10.nl.
1: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
3: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
6: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
7: Honor the craving.
8: Domino's. Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
12: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
14: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
16: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow!
16: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
19: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
20: Hey, bedankt.
19: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
21: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
22: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
21: Ai, de man met de hamer.
22: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
23: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
24: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
25: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
27: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
0: geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
1: En Kim. Tijdens de weekendshow op deze zondagmiddag met zometeen nog DJ Jurgen. Better Off Alone en eerst Michael Jackson. Human Nature. Radio.

0: overleden.
1: Dit kwam er onder andere binnen. Hoi Robert en Kimberly, wij willen de groetjes doen uit China.
2: Wow. Dat is een end.
1: Dat is een end weg. Dat het daar naar ons geluisterd wordt, vind ik dan toch leuk. Ja. Net heerlijk genoten van jullie uurtjes radio. Goede reden om China Girl te draaien. Bedankt en lieve groetjes Kim en Ray.
2: En Esther appt naar de Radio 10 app. Ik loop morgen tot en met de 21 mei de wandelvierdaagse. Dat is de 10 kilometer voor de 13e keer alweer in Zwartsluis. Zou je Jerry en de Pacemakers met You'll Never Walk Alone willen draaien?
1: Hallo, ik zou graag een plaatje willen aanvragen voor mijn vader. Die zou vandaag 90 jaar geworden zijn. We zijn onderweg naar mijn moeder om hier met elkaar bij stil te staan. Graag Engelbert Humperdinck met Quando, Quando, Quando. Hartelijke groet van Miranda Hazenbroek en sterkte vandaag.
2: Ja, en Paul heeft genoten van de Stars in Heaven-lijst. Jan. En die wil daar graag nog even bij stilstaan, even op terugkomen met nog één plaatje van Donna Summer.
1: Och, Last Dance, wil die horen, wat goed. En aan de telefoon hebben wij Ellen. Wat is voor jou een goede reden om even een liedje uit de top 4000 te willen horen?
3: Een hele goede reden voor mij is dat mijn man momenteel moet opruimen, want ons hele huis wordt gerenoveerd door de woningbouw. En we krijgen dus ook asbestsanering op zolderen, want daar zit asbest. En de hele zolder moet leeg.
2: Ah. Maar dit klinkt als zo'n zolder waar je elke keer iets op zet en denkt, klopt, we zien het wel een keer.
3: Nou, dat niet alleen. Mijn man is een modelbouwer. Aha. En die verzamelt alles wat daarmee te maken heeft.
2: Daarom moet het ook zelf opruimen.
3: Ja, precies. Ja.
1: Hoeveel dozen komen er van jullie zolder deze zondagmiddag?
3: Momenteel 100, misschien wel meer.
1: 100?
2: Oh, dat kwam niet eens uit mijn hele huis.
3: Dus, en dan, ja, we hebben een groot huis.
1: En jij zit gewoon op de bank en jij kijkt toe, Ellen, of niet?
3: Nee, ik ben ook aan het opruimen, want ik mag de kerstspullen uitzoeken.
2: Oh, maar dat is leuk.
3: De loop der jaren heb ik daar ook heel wat van verzameld. Dus dat,
1: wat
3: en
1: leuk.
3: Dat zijn 3 dozen, maar...
2: En dan alles voorzichtig weer mooi even in keukenrol, dat het niet breekt.
3: Precies, ja. En heel veel wegdoen naar de kringloop.
2: Ja, dat kan je gewoon voor de televisie doen, weet je, dat is prima.
3: Ja.
2: En voor de radio.
3: Ja, maar dat kan hij niet. Hij moet echt op zolder zitten.
2: Dus daar, hij heeft steun nodig.
1: Ja, ik hoor het.
3: Steun nodig.
2: Hij heeft een heel zwaar leven.
1: Maar ja, gedeelde smart is halve smart. Het is wel leuk dat je over hem nadenkt.
2: Ja.
1: En dat je een liedje voor hem hebt aangevraagd. Welk liedje moet dat worden, Ellen?
3: Why the Shade of Pale.
2: Want hij ziet een beetje pips.
3: Ja, absoluut.
1: Ik vind dat stiekem ook een heel mooi liedje.
2: Ja,
1: dus
2: prachtig.
1: We gaan lekker mee walsen met jullie. En ik wens jullie nog veel succes met opruimen.
3: Heel fijn, dankjewel.
0: De beste reden.

0: Radio 10, Wet Wet Wet. En Angel Eyes. En daarmee zijn we er alweer bijna doorheen. Je krijgt van jouw trouwste fan,
1: ja, Martin,
0: nog even succes wensen voor jouw operatie. Mensen die denken, huh, operatie?
1: Niks ergs. Ik heb een operatie aan mijn enkel.
0: Ja, de schroeven moet even worden aangedraaid.
1: Ja, eruit.
0: Zoiets, eruit. Okay.
1: Dus dat is, het is even een kleine ingreep, maar ik ben een klein beetje bang voor de napijn.
0: Komende dinsdag, hoe laat?
1: Ik moet me om 6:15 'smorgens melden, dan ben ik de eerste om 8:00.
0: Okay. Dan gaan we dan even duimen en we hopen je zo snel mogelijk hier weer terug te zien. Ik kom je sowieso vrijdag opzoeken.
1: Ja,
0: en dan ga ik volgende week verslag doen van hoe het met je gaat. Maar ik ga ervan uit
1: dat het goed komt.
0: Dat het helemaal goed
1: komt. Dat hij er gewoon nog aan zit vrijdag.
0: Precies.
1: Ja, hou op hoor. Oh, daar moet ik helemaal geen grappen over maken.
0: Heel veel succes in ieder geval. En zometeen na 3:00. Heel veel plezier met Dennis Verheugd.
2: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop. Aldi.
4: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
6: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
5: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart? Met die loopgroep?
9: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
12: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
13: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eli.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Oh. Goedemorgen allemaal!
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
7: Ja, jouw zondagmiddag wordt zo dadelijk opgelucht door 2 boybands. Een boyband uit de jaren 80 en eentje uit de jaren 90. Maar eerst het nieuws van 3 uur.
8: In de haven van Rotterdam is een demonstratie geweest van milieuactivisten van kappen met kolen. Ze probeerden een spoorlijn te saboteren die gebruikt wordt om kolen aan te voeren. De politie pikte dat niet en pakte 12 demonstranten op. ProRail is erbij gehaald om in te schatten hoe groot de schade is aan het spoor. Oud-PVV'er Gidi Markerszower vindt het raar dat er zoveel ophef is over de term omvolking die hij gebruikte bij een demonstratie in Loosdrecht. Markerszower zegt dat hij in gesprek was met iemand en dat hij het nooit zou zeggen in een interview. En was deze week ook al in opspraak toen hij iets zei over geweld tegen Palestijnen. Op de A15 zijn 4 jonge mannen opgepakt na een gewapende beroving. Gisteravond hadden ze in het Brabantse Bavel een jongen bedreigd met een vuurwapen en gingen er vandoor in een auto. De bedreigde jongen ging ze met een vriend achterna. Maar uiteindelijk wist de politie ze te pakken te krijgen. En een Nederlands-Marokkaanse YouTuber wilde gisteravond in Antwerpen geld inzamelen voor een fan die kanker heeft. Maar de actie liep compleet uit de hand. Er kwamen enorm veel jongeren op af en dat mondde uiteindelijk uit in rellen. 7 werden opgepakt omdat ze eieren en vuurwerk naar de politie gooiden. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Er trekken buien over, lokaal met onweer. Vanavond en vannacht de meeste buien in het oosten. Morgen dan start de dag eerst bewolkt. In de middag weer enkele buien. Maar er is ook zon. Het wordt 16 graden.
7: Aansluitend het Radio 10 verkeerde Flitsmeister. 10 vertragingen. Van dit de 3 langste zijn op dit moment. A2 Luik Maastricht Zuid voor Maastricht Centrum Zuid. Daar een half uurtje. A7 Zurich Den Oever voor de brug over de Stevinsluizen. 13 minuten. En A12 Arnhem Oberhausen voor de Duitsergrens. 19.
9: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
10: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Vanaf morgen op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 5.

Shines on TV. Ja, gisteravond was het meer Dara Shines on TV. Als je het Songfestival hebt gevolgd, dan heb je kunnen zien dat Bulgarije won met het liedje Bangaranga. Gezongen dus door Dara. En nou, die spatten van het scherm af, zeg. Hey. Ook een heel aanstekelijk liedje. Inmiddels goedgekeurd voor de zomer van 2026.

Alle voor kankeronderzoeken. Ja. Voor meer info check je radio10.nl/doneer. Daar kan je inderdaad doneren, maar ook bieden op mooie veiling-items... zoals een privéoptreden van Tina Martin... of een disco-lunch met Gijs Staveman... en een culinaire tramrit door Amsterdam. Ja, met Erik de Zwart als trambestuurder. Leuk, hè? Check radio10.nl/doneer en doe mee. Blondie, Heart of Glass. Hoor je naar deze van Richard Marx. Right Here Waiting. Ocean.

0: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Hallo allemaal, ik ben het. Lieselot van Prijsvrij.
4: Lot, je bent op de radio, hè?
3: Weet ik. Ik heb een belangrijke mededeling.
4: Over de vakantiegeld superseilweken?
3: Ja, dat wou ik dus zeggen.
4: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
6: Ja, zo goedkoop.
7: Aldi. Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3.
8: Aldi. Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Ik wil als dino.
9: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu
6: big deals bij Keukenconcurrent.
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Verheugd. Vanaf morgen een week lang te horen hier de nummer 1 hit top 500. Ja, en een van die

je bleef hangen op nummer 2. Dus deze zal je de komende weken niet gaan horen in de nummer 1 hits top 500. Die daarvoor zat wel overigens. You Gotta Walk and Don't Look Back van Peter Tosh en Mick Jagger. Nummer 1 in 1979. Nou, de hitflashback zit er zo dadelijk aan te komen. 3 van de populairste hits van exact 29 jaar geleden ga je horen.

0: REO Speedwagon in het weekend van 10. En keep on loving you.
1: Radio 10. Hit Flashback.
0: Ja, met de hits uit week 20 van 1997. Met onder andere Who Do You Think You Are van de Spice Girls. Ja, het was niet zomaar een hit. Het werd in 1997 ook de officiële Comic Relief single in Engeland. Alle opbrengsten gingen dus naar een goed doel. En speciaal daarvoor maakten de Spice Girls een tweede videoclip met comedians die hen nadeden. En die clip werd eigenlijk zo populair dat het liedje nog groter werd en meteen een vierde hitsingle op rij. Nou, een andere populaire track was die van Hero met Toen ik je zag. Eigenlijk was dit liedje helemaal niet voor Anthony Kamerling bedoeld. Het werd geschreven door Guus Meeuwers, maar voor de film All Stars moest Anthony het in de rol van Hero ja, zelf zingen. Terwijl hij eigenlijk helemaal geen zanger was. Na tientallen opnames werd zijn stem uiteindelijk letterlijk aan elkaar geplakt. Ja, de laatste track die je gaat horen is Ain't It Just The Way van Latricia McNeil. Het origineel komt uit 1975, is van zangeres Barbie Benton. Destijds gewoon een B-kantje waar bijna niemand buiten Scandinavië iets van meekreeg. Nou, in de jaren 90 kwam Latricia in Zweden terecht en haar manager kende dat obscure oude liedje nog. En hij zei tegen haar, moet jij daar niet iets mee doen? Nou, en dat bleek een gouden gok. Dit zijn ze drie van de populairste singles van exact 29 jaar geleden.
1: Radio 10.

0: Hit Flashback 1997.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Schuren, afplakken, lakken.
5: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
10: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: De hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
15: Honor the craving.
16: Domino's.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
19: Als jij hier zo dadelijk terug zou willen gaan naar je 16e jaar, nou blijf dan zeker luisteren. En na het nieuws van 4 uur hoor je onder andere Cissy Pennerston en Spenno Ballet.
20: Op een parkeerplaats van de A28 in Gelderland is een auto van Feyenoord supporters in brand gestoken. Dat zou gebeurd zijn toen Feyenoorders op de vuist gingen met Ajax-fans. De Rotterdammers waren op weg naar Zwolle voor de wedstrijd tegen PEC en de Amsterdammers moesten naar Heerenveen. In Vlissingen is een man opgepakt voor poging tot doodslag. Hij stak vannacht een bekende van hem neer. Dat gebeurde tijdens een vechtpartij. De politie kwam erop af en trof alleen het slachtoffer met een steekwond. Die moest naar het ziekenhuis. De dader werd vanmiddag opgepakt. De 3 Nederlandse Swartz-winkels die gisteren een nieuw zakhorloge zouden gaan verkopen, blijven vandaag en waarschijnlijk ook morgen dicht. Het gaat om winkels in Utrecht, Leidschendam en Amsterdam. Daar stonden gisteren zoveel mensen voor de deur dat de actie werd afgeblazen. De politie moest daarna ingrijpen. En de 24 uur van de Nürburgring is in mineur geëindigd voor Max Verstappen en zijn team. Ze lagen aan het eind riant aan kop, maar de race viel in duigen door technische problemen. De Mercedes werd weer opgelapt in de pits. Maar de achterstand was zo groot dat Max en zijn mannen kansloos waren voor de prijzen. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. We trekken buien over, lokaal met onweer. Vanavond en vannacht buien in het oosten. Morgen dan is het eerst bewolkt. In de middag weer enkele buien, maar dan ook vaker zon. Het wordt 16 graden.
19: Kasper, dankjewel. Flitsmeister, die meldt 12 vertragingen. Dit zijn de drie langste.

0: daar dan 19 minuten.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
3: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
4: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

concert bent geweest. Misschien het concert van Harry Styles of een tof 90s feestje. Nou, in het weekend van 10 hoorde je Finally van Cici Patterson. Misschien heb je gisteravond wel mooie herinneringen gemaakt. Herinneringen voor het leven. Of herinneringen waar Maroon 5.

0: Randstad bij 10 en It's So Easy.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Nou, misschien werd dit liedje wel gedraaid op de dag dat jij 16 werd. Ja. Dat moet dan ergens in 1977 zijn geweest.

jaar waarin je bent geboren. Eventjes aan me door. Haal ik je in de uitzending, maak ik samen met jou een trip down memory lane. Dan laat ik sowieso een klein stukje van je geboorteplaat horen. En zoek ik twee hits erbij op de dag dat jij 16 werd. Ja, en een van die twee wordt uiteindelijk jouw Sweet 16 soundtrack. Dus

0: gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
3: Aldi. Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
5: craving. Domino's. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
3: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes. Of Knorr kuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Goedemiddag, over een paar minuten gaat hier een Sweet 16 feestje gevierd worden. Ja, daar wil je bij zijn, absoluut. Eerst muziek.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Harder.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Ga ik spelen met Ingrid Kortekaas. Ingrid, goedemiddag. Welke dag kwamen er beschuit met muisjes op tafel?
3: 1961.
0: 19 januari 1968. Dan stond dit in ieder geval op nummer 1 op je geboortedag. Ja, ik wou net zeggen, herken jij de groep? En inderdaad, de Bee Gees. En het liedje heet World. Nee, World.
3: Oh, sorry.
0: Het is je geboorteplaat, mooi liedje.
3: Jazeker, de Bee Gees is onze geweldige, onze collectie in huis.
0: Mooi. Dan de dag waarop jij 16 werd, 19 januari 1984.
3: Ja.
0: Neem mij eens mee naar de woonkamer van toen. Wie waren er allemaal bij?
3: 1984, ja, dat was eigenlijk de tijd dat je dus de sigaretten op tafel had. De gezellige tv-programma's. Dat missen we wel eigenlijk nu op dit moment. Het is allemaal zo commercieel geworden en het was gezelligheid.
0: En misschien ook wel de leuke muziek uit die tijd.
3: Oh, zeker, de muziek zeker. 1984, de 80 jaren waren zo groot.
0: Nou, ja. Ik heb twee fragmenten klaarstaan van hele grote hits. Twee knallers uit de hitlijst van toen. En één van die twee gaat jouw Sweet 16 soundtrack worden. Maar welke? Vind je deze leuk? Ja, de Dolly Dots, Love Me Just
3: A
0: Little Bit More.
3: Leuk.
0: Of is dit meer jouw smaak?
3: Absoluut vol, jong. Dat is wel hier aan mijn muur.
0: Ja, mijn vraag was dan ook, welk liedje brengt jou meteen terug naar een mooie herinnering?
3: Ja, Paul Jong.
0: En waarom?
3: Zeker. Het was mijn idool. Het was een hele mooie man destijds. De muziek was geweldig. No Parley, dat was het mooiste album wat hij ooit gemaakt heeft. Paul Jong, dat was gewoon mijn idool.
0: Dan mag ik je mee.

Ze klonken niet als baby's, maar de leden noemden zich wel zo. De baby's bij 10 en Isn't It Time. Nou, deze jongens waren begin jaren 90 net uit de babyluiers, om het zo maar te zeggen. Het waren nog hele jonge gastjes, hè? Take That is hier. And Back for Good in het weekend van 10.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Vertrouwd sinds 1999.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Kans maken op een unieke Radio 10 prijs? Nou, het kan zo meteen als je meespeelt met Stuck in the Middle en Not Rather Michael Walden. Hoor je na het nieuws van 5 uur.
16: Feest in Nijmegen, want NEC heeft zich geplaatst voor de Champions League na winst op Go Ahead Eagles. Ajax is nog lang niet zeker van Europees voetbal. Het speelde gelijk tegen Heerenveen en gaat nu naar de play-offs. Telstar won van Volendam en speelt daarmee ook volgend jaar in de Eredivisie. De man die gisteren meerdere mensen aanreed in het centrum van de Italiaanse stad Modena is geen terrorist. Volgens media heeft hij psychische problemen. Hij reed op hoge snelheid op voetgangers in. 8 zijn gewond, van wie 4 ernstig. De dader stak ook iemand met een mes toen omstanders hem probeerden te pakken. De spoorblokkades in de Rotterdamse haven door klimaatorganisaties zorgen voor miljoenen euro schade. Dat zeggen de havenbedrijven die de acties meer dan spuugzat zijn. Het spoor wordt nu al 9 dagen achter elkaar geblokkeerd. De bedrijven willen dat de landelijke politiek ingrijpt. En een plaatsje in Duitsland was in de ban van een ontsnapte tijger van een dierentemmer. De politie ging er meteen achteraan en toen ze hem vonden schoten ze hem dood. Bij het incident raakte de assistent van de dierentemmer gewond. Hij was in of bij de kooi toen de tijger de benen nam. Het is nu weer rustig in het plaatsje bij Leipzig. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Lokaal kan er een klap onweer vallen, want er trekken buien over. Vanavond en vannacht dan koelt het af naar 8 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag enkele buien, maar ook steeds vaker zon. Het wordt dan maximaal 16 graden.
15: Kasper, dankjewel. Flitsmeister komt met 3 vertragingen. Dit zijn ze de A7 Zurich, Den Oever tussen Breesanddijk en de brug over de Steveningsluizen. 6 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland een kwartiertje. En ruim een kwartier op de A76 Geleen-Keulen, ook voor Duitsland.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: zelf wel. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Vanaf morgen op Radio 10, de week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500.

0: Iron Lion Zion, dat was Bob Marley.
1: Dennis Vreugd.
0: En Gimme Gimme Gimme van Nebra de Michael Walden samen met Patty Austin. Hoor je ook nog op inmiddels dag 137 van het jaar 2026. Zondag 17 mei. De dag dat de aflevering van Carrie op vrijdag, van afgelopen vrijdag, uitgezonden door Omroep Max, niet meer terug te kijken is. Het programma meldt dat de redactie na afloop van het gesprek met gast Peter van den Heuvel erachter kwam dat hij betrokken is geweest bij omkoping en dat hij zich als puber schuldig heeft gemaakt aan misbruik. Nou, verder is het ook de dag dat bekend is geworden dat Kylie Minogue op tournee wil gaan ter ere van haar 40-jarige carrière in de muziekindustrie. Volgend jaar zit ze precies 40 jaar in het vak en daarom wil ze een wereldtour gaan doen. Ja, details over wanneer de tour plaatsvindt en welke steden ze aan gaat doen, dat heeft ze nog niet bekendgemaakt. En het is ook de dag dat je Neda

0: Godfather of Soul, Mr. Dynamite, the hardest working man in showbiz. Ja, hij had zoveel bijnamen. James Brown!
1: Stuck in the middle, middle.
0: You're the sex machine. Het is 17:50 hier bij Radio 10. In het weekend van 10, we gaan het weer spelen. Stuck in the middle, met kans op een groene dopper. Dat is zo'n handige drinkfles. Of een paraplu met Radio 10 op druk. Ja, ik laat je het midden horen uit een hele bekende hit. En die hit blijft daar ook hangen.

speel mee. Titel of artiest deze kant op sturen. Dat doe je uiteraard met de gratis Radio 10-app. En wie weet word je dan zo dadelijk wel gebeld. Kom je gezellig in de uitzending en mag jij het juiste antwoord geven. Nou, dat zou mooi zijn, toch? Dan nu totaal even iets anders, want morgen start hier de week van de nummer 1 iets met de nummer 1 iets top 500. En één van die nummer 1 iets komt uit 2024 en dat is deze.

0: Ze waren ooit de nummer 1 van Nederland. Deze week op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Morgenochtend weer vanaf 9 uur op Radio 10. Check radio10.nl.
1: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
2: Honor the craving.
3: Domino's.
4: Oh, oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen, live your dreams.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
13: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
14: Aldi, wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Bioderman, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
17: Dat wordt genieten.
16: Ja, dus.
18: Aldi. Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
19: Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
23: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
24: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
23: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
25: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
26: Chris?
27: Ja?
26: Hoef jij niet te werken vandaag?
27: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
26: Dus, heb je nu...
27: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
26: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
28: Daar heb je Huub, van Hubo.
29: Hoi.
28: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
0: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
1: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
2: Dennis Verheugd.
3: Ben je ook zo benieuwd naar de oplossing van

0: Het was Mika hier bij Tina Grace Kelly.
1: Stuck in the middle.
0: Daarvoor heb ik Hans de Wit aan de telefoon hangen. Hans, goedemiddag. Het is vandaag Pack Rat Day. Weet je wat dat inhoudt?
2: Geen idee.
0: Oftewel de dag van mensen die alles bewaren. Zogenoemde rommelverzamelaars. Wat verzamel jij?
2: Ja, nou, hou maar op. Ik word nooit op de schuur opruimen.
0: Oh, echt? Je ligt helemaal vol? Met wat?
2: Dan werd hier van alles. Oude laptops. Mijn houtkloofmachine staat hier binnen. Er staat hier allemaal wat gereedschap. En ja, hou maar op, schuim eruit. Ik moet mijn hele garage leegruimen. En er moet gewoon heel veel van weg.
0: Heb je toevallig naast je garage ook nog een loods ergens waarvan alles staat?
2: Nee. Dit is zeker erg genoeg eigenlijk.
0: Ja, en je verzamelt ook prijzen. En deze opgave kan jou een nieuwe prijs opleveren.
2: Ja, dat doe ik hier anders, hè. Listen to the music.
0: Dan zeg ik meteen gefeliciteerd.
2: Dankjewel, top.
0: Je mag kiezen, een groene dopper drinkfles of een unieke paraplu met Radio 10 opdrukken. Waar ga je voor?
2: Nou, ik ga toch echt graag voor de dopper.
0: Past die nog in de schuur?
2: Nou, die gaat lekker mee in de auto.
0: Oké. Ja, zonder om die te verzamelen in je schuur natuurlijk, hè? Nee, die wil je gebruiken, dat begrijp ik.
2: Nee, die mag
0: ik
2: wel gebruiken.
0: Ja, inderdaad. Ga ik regelen voor je, wordt opgestuurd en nog een gezellige zondagavond, Hans.
2: Ik geluid, prettige uitzending en super.

0: Radio 4 met Bluff en Gaika. Je hoort er zoute landen.
1: Dennis Classic.
0: Ja, met hier weer een mooie uit mijn eigen verzameling. Dit keer een groep muzikanten uit IJsland die voornamelijk instrumentale muziek maakten. Maar eigenlijk nog steeds, maar de samenstelling is anno 2026 wel behoorlijk veranderd. Ja, en een van die liedjes van toen werd in de lente van 1983 echt een wereldhit. Het gaat om The Garden Party van Mezzo Forte. Goed, dat tuinfeestje zou ik vandaag nog even uitstellen. Maar volgend weekend, het Pinksterweekend, dan wordt er echt een volle bak zon verwacht. En temperaturen van boven de 20 graden. Dus dan kan je zeker een garden party plannen. Zo dadelijk, veel plezier met Jules van Est. En een hele mooie avond nog.

0: beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
5: Tango?
4: Huh?
5: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
8: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango app.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
11: Zoveel money!
10: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
12: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
13: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies. Verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: En of het nou wel of niet regent op deze zondagavond, bij Radio 10 schijnt de zon altijd. Zometeen met Mojo en Mr. Mister en nu het nieuws.
17: In Groot-Brittannië is de koninklijke familie misschien in gevaar geweest in een van hun verblijven, Windsor Castle. Er gaan verhalen dat bewakers in slaap vielen of in het opkwamen dagen, en daar doet de politie nu onderzoek naar, meldt de BBC. Windsor Castle wordt geregeld gebruikt door koning Charles en andere royals. Een winkelier in Utrecht gaat een schadeclaim indienen tegen zijn buurman Swartz. Die had een lancering van een nieuw horloge waar zoveel mensen op afkwamen dat andere winkels dicht moesten. De winkelier die de claim indient heeft ook andere schade. Bij de regionale omroep heeft hij het over poep, pies en graffiti bij zijn winkel. Een enorme evacuatie in een stad in het zuidwesten van Duitsland. Maar liefst 30.000 mensen moesten hun huis uit vanwege een Britse bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd gevonden bij bouwwerkzaamheden. Het ging om een bom van ruim 1300 kilo. Die is onschadelijk gemaakt en iedereen kan nu weer terug naar huis. En NEC was dit seizoen de grote verrassing van de voetbalcompetitie en heeft dat bekroond met de derde plaats. En die geeft dan weer recht op de voorronde van de Champions League. Ajax was ook in de race voor die plek, maar speelde gelijk en werd vijfde. Telstar werd 14e en daarmee werd degradatie afgewend. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar een graad of 8. Morgen eerst bewolkt, in de middag zijn er enkele buien en ook steeds vaker laat de zon zich zien. Het wordt dan 16 graden.
16: En dan Radio 10 Verkeer door Flitsmeister. Momenteel 10 vertragingen op de snelweg. En dit zijn de drie langste. De A62 Rombos-Utrecht tussen Hindham en Empelbrug 11. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 11 minuten. En de A12 Lunetten-Oude Rijn tussen Lunetten en de Galenkopperbrug. De hoofdrijbaan 32 minuten.
18: Vanaf morgen op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500.

0: Een beetje Franse house op zondagavond van Mojo bij Radio 10.
1: Het weekend van 10. Jules van Est.
0: En iemand gaf een mooie reactie bij de videoclip van het liedje op YouTube. Lady van Mojo is een portaal, een opening naar een wereld die niet meer bestaat. De wereld van het jaar 2000. Want toen kwam die namelijk uit. En die wereld lijkt meteen een stuk groter dan de wereld die je nu hebt. Want in 2000 kijk je veel meer naar de echte wereld om je heen in plaats van de wereld op je telefoonschermpje. Ja toch? Is toch zo? Lady bij Radio 10, zondagavond. Goedenavond, Jules hier. En je zit in een van de langste weekenden van het jaar. Tenminste, als je de vrijdag na Hemelvaartsdag ook lekker vrij hebt genomen. Dan heb je gewoon 4 dagen weekend in plaats van 2. En volgend weekend heb je ook weer die luxe van een lang weekend. Want dan heb je namelijk 3 dagen weekend. Want dan is het er Pinksteren. En dan ben je waarschijnlijk op maandag ook lekker vrij. Je begint je bijna een verwend nest te voelen met al die extra dagen weekend, of niet? Zometeen bij Radio 10 Stevie Wonder en dit is Sheryl Crow.
2: This ain't no disco.

Dit is Radio 10. En wanneer heb jij voor het laatst voor jezelf een cadeautje gekocht? Wanneer was dat en wat was het? Want Pink namelijk, de Amerikaanse zangeres, heeft zichzelf getrakteerd op een cadeautje. Een cadeautje van $21,5 miljoen. Ze heeft flink uitgepakt. Ze heeft namelijk Pink een klassiek herenhuis van 177 jaar oud gekocht in New York, Amerika. Helemaal in Griekse stijl, 6 verdiepingen hoog, veel buitenruimte met mooie terrassen en zo. En 5,5 badkamer. Huh? Wacht even. 5,5 badkamer. Dat betekent dus 5 hele badkamers en 1,5 badkamer. Hoe zit dat dan? Wat moet je je daarbij voorstellen? Dat je heerlijk in bad kunt gaan in een halve badkuip. Dat je kunt douchen onder een halve douchekop. Om je vervolgens af te drogen met een halve handdoek en je daarna maar voor de helft aan te kleden. Dat doe je met een halve badkamer, denk ik dan. Nou, gelukkig is Pink zelf wel heel en niet half. Samen met dochter Willow Sage, Cover Me in Sunshine bij Radio 10.

0: zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis. Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een tweejarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
8: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Geniet van je lekker lange zondagavond zometeen met Lily Allen. En dit is Queen. Another One Bites the Dust.

0: Je bent bij Radio 10 en het duurt niet lang meer. En dan krijg je waarschijnlijk je vakantiegeld van je werk. Weet je al wat je met je vakantiegeld gaat doen eigenlijk?
1: Alt de 6, Radio 10.
0: Want waarom laat je niet een deel van jouw vakantiegeld rollen richting de Alpe d'Huez? Het goede doel, 4 juni is dat, de meest sportieve dag van het jaar. En ook een heel emotionele dag, want dan fietsen, hardlopen of wandelen weer duizenden mensen de Alpe d'Huez op in Frankrijk. De hele hoge berg is dat. En dat doen ze bijvoorbeeld als eerbetoon voor iemand die kanker heeft of daaraan is overleden. Dat maakt het heel bijzonder en vaak ook emotioneel. En voor die beklimming van de Alpe d'Huez wordt er sponsorgeld opgehaald om onderzoek naar kanker te doen. En Radio 10 is, zoals je weet, misschien wel supporter van die Alpe d'Huez. En het zou leuk zijn als jij ook even meedoet. Een duit in het zakje doet. Voor de Alpe d'Huez, er zijn veiling items te vinden op radio10.nl/doneer. Wat dacht je van een supermooie racefiets? Of een gesigneerd Ajax-shirt? Of ook leuk, als je zin hebt om te dansen, een disco lunch voor 50 personen. Dus lekker een broodje eten en daarna de calorieën eraf dansen op de dansvloer. En Gijs Staverman die draait dan de lekkerste disco hits voor je. Leuk om daar op te bieden met de collega's van je werk bijvoorbeeld of de sportvereniging. Radio10.nl/doneer dus. Bied lekker mee. Want hoe leuk is het om geld uit te geven waarmee je en het goede doel steunt. En je krijgt er ook nog iets voor terug. Dat is een goede deal, toch?

I'm Easy. Het wereldrecord van de grootste groep gitaarspelers is een jaartje of 17 geleden gedaan in Polen. Daar deden 6.346 gitaarspelers aan mee. Maar bij de Gypsy Kings zitten ook best veel gitaarspelers. Namelijk geen 6.346, maar 7 gitaarspelers. Ook best een flink aantal voor een band. En onder het motto, de gitaarsnaren trillen en de fans gillen, staan die Gypsy Kings aanstaande zaterdag live in AFAS Live in Amsterdam. Misschien ga je daar wel heen.

Een spoiler alert voor je, dus oortjes dicht als je het niet wil horen. Deze staat op nummer 19 in de nummer 1 hits top 500 van Radio 10. The Weeknd, Blinding Lights.

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
0: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
3: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
4: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
10: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
11: Prachtige planten? En geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
14: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
15: Honor the craving.
16: Domino's.
13: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
17: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
20: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
20: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
20: Oh, wat betekent dat voor mij?
21: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
20: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
21: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
20: En moet ik verder nog ergens op letten?
21: Ja, Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: En je hebt echt nog steeds weekend, dus vooral nog even niet aan die maandag denken. Zometeen met Eagle Eye Cherry en Madonna. En nu het Radio 10 nieuws van 7 uur.
16: Europa loopt gevaar op infectieziektes als dengue en knokkelkoorts, omdat het steeds warmer wordt. Daarvoor waarschuwt een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zegt dat de landen nu in actie moeten komen. Volgens commissielid en oud-minister Ernst Kuipers is de zorgsector niet voorbereid op dit scenario. Oekraïne heeft de afgelopen uren zware aanvallen uitgevoerd op Rusland. Daarbij werden ook oliebedrijven geraakt, waarvan één bij Moskou. Die vloog in brand, er waren zwarte, dikke rookwolken. 3 mensen zouden om het leven zijn gekomen. De aanvallen waren vergelding voor de bombardementen op Oekraïne deze week. In Brussel hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de oorlog in Gaza en het verdrijven van de Palestijnen in 1948, ook wel de Nakba genoemd. De betogers willen een einde aan de wapenlevering aan Israël en ook dat Europa diplomatieke druk zet. De demonstranten zijn nadrukkelijk gevraagd het netjes te houden. En hommeles bij het Nederlands elftal, vlak voor het WK voetbal. Want Joey Veerman van PSV haakt definitief af. Hij is boos op bondscoach Ronald Koeman, die een paar keer openlijk aan hem heeft getwijfeld. Koeman vindt zijn karakter niet goed. Veerman is er helemaal klaar mee en zegt: Koeman hoeft mij niet meer te bellen. Dan nog het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond alleen in de oostelijke helft van het land buien. Morgen eerst bewolking en in het oosten nog wat regen. In de middag nog enkele buien, maar ook zon en het wordt dan 16 graden.
1: Radio 10 verkeer door Flitsmeister. Vertragingen op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Duiven en Duitsland. 17 minuten. A50 Arnhem-Oost tussen Ewijk en Maasbrug. 12 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. 11 minuten.
22: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
23: Tango?
22: Huh?
23: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
24: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
25: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
26: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
27: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
26: Nu tot wel 600 euro extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
28: Vanaf morgen op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500.

0: Het is Madonna. Express Yourself bij Radio 10.
1: Jules van Est.
2: Het weekend van 10.
0: Ik was gisteren even gaan kijken met mijn gezin bij de sterkste man van Nederland, halve finale. Dat is een wedstrijd met alleen maar sterke mannen. Die moeten loodzware opdrachten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld van die stenen ballen dragen van meer dan 300 kilo. Echt ontzettend knap wat zij daar deden daar. Nou, voor dit spel hoef je niet sterk te zijn, maar wel slim. Slim als in een goede muziekkennis hebben. Van welk lied is de beat? Dus je hoort een bekende Radio 10 hit. Alles is weggehaald. Geen muziekinstrumenten, ook geen zang. Alleen de drummer, de beat, is overgebleven. En ik zou het knap van jou vinden als jij mij weet te herkennen. Luister goed.

0: Sister, Dawn McLean en American Pie bij Radio 10. Zondagavond en Cindy, jij hebt echt vandaag ontzettend lekker gegeten, hè?
1: Ja, ik heb een hele leuke middag gehad met mijn zus, lekker wist te eten. En ik heb lekker gambas gegeten.
0: Gambas, van die reuzengarnalen zijn dat, hè?
1: Van die reuzengarnalen en lekker in de knoflook.
0: Je stinkt een uur in de wind, maar het smaakte heerlijk.
1: Ja, maar het maakt niet uit.
0: Dus je begint nu, Cindy, tonnetje rond aan de opgave van dit spel bij Radio 10. Van welk lied is deze beat? Komt deze beat, Cindy, A uit een liedje van Marvin Gaye, B uit een liedje van Backstreet Boys of C uit een liedje van En Vogue?
1: Marvin Gaye.
0: Ja, dat kon niet missen, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Dit was echt de makkelijkste opgave van de eeuw, van dit spel. Ja. En dat betekent dat jij lekker kunt gaan drinken uit de waanzinnige, unieke Radio 10 Dopper drinkfles.
1: Superleuk.
0: Die gaat overal mee naartoe, naar je werk, naar de sportschool. Als je gamba's gaat eten in het restaurant.
1: Zeker weten, kan ik me bijna niet doen.
0: Hey, veel plezier ermee, hè?
1: Dankjewel, kom goed.

0: Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10 veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat

0: volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
3: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
4: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
3: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
11: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Jules van Hest. Welke band met bandleden van bij elkaar 316 jaar hoor je zo meteen bij Radio 10? Vertel ik je zo.

In dit geval ook het vrolijke weekend van Radio 10 dankzij Mo Loco en het vrolijke, positieve Sing It Back. Met z'n vieren zijn ze bij elkaar 316 jaar oud, de bandleden van ABBA. Maar ja, beter met z'n vieren 316 jaar oud zijn dan in je eentje, toch? ABBA zelf bestaat trouwens zelf 54 jaar, dus eigenlijk is ABBA nog gewoon piepjong. Dit is SOS bij Radio 10, ABBA.

Even lekker de hoogte in met de muzikale duizendpoot Prince and the Most Beautiful Girl in the World bij Radio 10. Hey, zometeen Ethisch et Eet bij Radio 10. Dus een uur lang uitpuilend met de allerbeste, de allerleukste en de allermooiste ethisch hits door jou gekozen. Dus heb je een leuke ethisch hit? Wacht daar niet te lang mee. Stuur hem snel door via de Radio 10-app. Dus spreek jouw audiobericht even in. Maak er even een leuk verhaaltje van met een leuke herinnering of een leuke anekdote die je hebt meegemaakt door dat liedje. Vertel je eigen naam er even bij en stuur hem even door met de Radio 10-app. En ook niet onbelangrijk om even te checken of jouw ethisch hit wel echt uit de ethisch komt. Want wat ik wel eens vaker zie gebeuren, dat mensen dan een liedje appen voor Ethisch et Eet. En dat liedje komt dan niet uit de ethisch, maar uit bijvoorbeeld de 70s of de 90s. En ja, dan valt u dus automatisch buiten de boot. Dat wil ik niet hebben, dus check dat van tevoren. Jouw ethisch hit zometeen bij Radio 10.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Mannix

0: Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
1: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
3: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
1: Onze showroom staat Pinkster Maandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
6: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
7: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
6: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
5: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
8: Ik wil als Dino.
9: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
13: Dat wordt genieten.
10: Ja, dus... Aldi.
14: Radio 10. Jouw ultieme 80's hit binnen een paar minuten op Radio 10 in 80's at 8. Stuur hem even door via de Radio 10 app. Nu het nieuws van 8 uur.
15: In Oostenrijk is een wandelaarster om het leven gekomen na een aanval door koeien. Ze liep in een weiland met haar man, die raakte zwaar gewond. Waarom de koeien agressief werden is onduidelijk. Het komt wel eens vaker voor en daarom wordt er altijd gewaarschuwd om voorzichtig te zijn. Nog meer incidenten met dieren, maar dan in Bulgarije. Daar heeft een beer een man gedood. Dat gebeurde in een berggebied net buiten de hoofdstad Sofia. Volgens deskundigen blijkt uit sporen dat het een vrouwtjesbeer was met haar jong. Het is voor het eerst in 16 jaar dat een beer iemand heeft gedood in Bulgarije. Hitte wordt steeds meer een bedreiging voor de gezondheid van Europeanen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die landen nu waarschuwt om alvast in actie te komen. Zo lopen we bijvoorbeeld meer kans op allerlei tropenziekten, zoals knokkelkoorts. En daar is de gezondheidszorg niet op berekend. En Feyenoorder Ayasa Ueda is topscorer geworden van de Eredivisie. Hij maakte 25 doelpunten, 1 meer dan Sam Steijn, die vorig seizoen goed was voor 24 goals bij FC Twente. Ueda komt uit Japan, dat is de eerste tegenstander van het Nederlands elftal op het WK-voetbal. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Alleen in de oostelijke helft van het land buien. Morgen eerst bewolkt, in het oosten nog wat regen. In de middag enkele buien, maar ook zon. Het wordt 16 graden.
14: Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister. 2 vertragingen op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oudijk en Duitsland 8 minuten. En de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Everdingen 9 minuten.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Morgen op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Jules van Hest.
5: En terwijl je nog even de vaatwasser inruimt, of de kliko aan de straat zet, of gewoon lekker aan een bakje koffie zit met een spritz aan de keukentafel thuis, kun je weer lekker neerploffen in de waanzinnige ethisch bij Radio 10 op deze relaxte zondagavond. Ethisch at E dus. Welke hit uit de ethisch zou jij nou willen horen? Waar krijg jij kippenvel van? Wat maakt jou blij? Spreek hem snel even in met een audiobericht via de Radio 10 app. En Milou Beuk die zegt: hey Jules, vorige week heb ik de film Michael gezien in de bioscoop met mijn beste vriendin. En dat maakte erg veel indruk. Ik ben weer een beetje meer fan van Michael geworden. En daarom zou ik heel graag Thriller willen horen.

0: uit de 80's, je hoorde Dr. Beat, Miami Sound Machine. En je weet, vaste prik op vrijdag, zaterdag en zondagavond bij Radio 10. Een uur lang uitpuilend met de allerlekkerste, de allermooiste, de allerbeste 80's hits. En het leuke is dat jij ze zelf uitkiest. Je hebt helemaal vrij spel, carte blanche noem je dat, op zijn Frans. Dat je dus zelf mag kiezen wat je wil horen. En daarvoor gebruik je de Radio 10 app. Dus spreek snel even jouw audiobericht even in. Goedenavond, Sandra.
1: Goedenavond.
0: Hoe hard ga je momenteel, Sandra?
1: Ja, 160 kilometer per uur.
0: Dat is een behoorlijke snelheid, want je zit in de trein, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: En waar ben je geweest met de trein?
1: Wij zijn in Berlijn geweest met de trein.
0: Ah, in Duitsland. Mooie stad, Berlijn.
1: Ja, zeker. Ja, absoluut.
0: En heb je nog een souvenir meegenomen voor het thuisfront?
1: Ja, we hebben leuke kleine borrelglaasjes meegebracht.
0: Voor Duitse schnaps.
1: Ja, zoiets.
0: Ja. Hey, nou wel thuis met de trein. En welke hit uit de 80's wil je horen?
1: Nou, dan kijk ik mijn man aan. Welke hit uit de 80's? Rick Astley.
0: Rick Astley.
1: Van de 80's.
0: Never gonna give you up.
1: Ja, nou.
0: Hey, geniet ervan en een goede reis nog, hè?
1: Ja, dankjewel. Fijne avond.

0: En dankjewel Tim, met liefde voor je gedraaid. Culture Club in 80s at 8 en Karma Camille. Ja, wat zeg ik nou? Die moet nog komen. Diana Ross, sorry, en My Old Piano. Dan nu wel naar het liedje van Culture Club. Dat is namelijk gekozen door Kees-Jan. Kees-Jan, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, net hoorde je al Sandra vanuit een Duitse trein. Zij was in Berlijn geweest dit weekend. En waar hang jij uit, Kees-Jan?
1: Ja, ik in Parijs.
0: In Parijs, op de camping?
1: Op een citycamping. En we zitten 20 minuutjes fietsen vanaf de Eiffeltoren.
0: Nou, dat is toch heerlijk?
1: Zeker wel, zeker wel.
0: En wat kan er bij qua 80's hit bij jouw mini-vakantietripje naar Parijs?
1: Culture Club. Kappa Chameleon.
0: Geniet ervan.
1: Dat gaan we zeker doen. We genieten het nog steeds.
0: Au revoir.
1: Bonjour.

0: waren ooit de nummer 1 van Nederland. Deze week op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Morgenochtend weer vanaf 9 uur op Radio 10. Check radio10.nl.
1: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je
2: vliegtickets.nl.
1: Vertrouwd sinds 1999.
3: Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
1: Vertrouwd sinds 1999.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
4: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
6: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
8: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
9: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
8: Die andere stuiterbal daar.
9: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
15: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
17: 80's at 8.

0: Hoi Jules, wij zijn de allergrootste fans van Toto. Kun je voor ons Mushenga draaien in Ethisch Het Eten. Groetjes van Josephine en Wilco via de Radio 10 app. Nou, bij deze met alle liefde voor jullie gedraaid. Toto in Ethisch Het Eten. En misschien kunnen we dan afspreken, Josephine en Wilco, dat jullie in ruil voor het draaien even een bod doen. Op radio10.nl/doneer voor een van de veiling items voor de Alpe d'Huez. Dat gaat namelijk gebeuren op 4 juni, de Alpe d'Huez. Dan gaan duizenden hardlopers, wielrenners, fietsers en wandelaars de Alpe d'Huez op in Frankrijk voor het goede doel. Om kanker te bestrijden en onderzoek naar kanker te doen. En op radio10.nl/doneer kun je bieden op een aantal veiling items, waarvan dus de opbrengst gaat naar die Alpe d'Huez. radio10.nl/doneer. En alvast bedankt. En ook bedankt Lisa voor jouw appje, voor jouw favoriete ethisch hit.
1: Hoi! Ik luister naar de Radio 10 met Lisa vanaf de snelweg. En ik wil heel graag Jump van de Pointer Sisters horen. Ben benieuwd. Doei doei.

0: één appje van Annemarie was voldoende om deze te horen in 80s at 8 bij Radio 10, Wham en Young Guns. En zometeen veel plezier onderweg naar je nacht met de Top 4000 Classics bij Radio 10 met Albert-Jan Sluis. En morgenochtend niet vergeten, de hele week bij Radio 10, morgenochtend de aftrap van die geweldige lijst, de nummer 1 hits Top 500. Om 9 uur begint hij met de aftrap met Mr. Top 40 himself.
1: Erik de Zwart.
0: En nu nog een appje van Henry.
2: Hey Jules, Henry hier. Zou jij voor mij Island in the Stream kunnen draaien voor mijn grote liefde Manon? Het is ons nummer. We zijn nu onderweg ergens in Duitsland. En heerlijk om ons nummer te hebben als wij zo lekker onderweg zijn. Succes, goede uitzending. Hoi hoi.

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
3: Aldi. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow.
8: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
17: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
18: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
19: Het ANP-nieuws van 9 uur.
20: In het Groningse Ter Apel hebben enkele asielzoekers vannacht op stoelen geslapen. Er zijn de afgelopen nachten niet genoeg bedden en het scheelt maar weinig of er moet buiten worden geslapen, meldt RTV Noord. Er is nog altijd te weinig opvang in de rest van het land. Die wordt nu vaak uitgesteld door protesten. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met die protesten tegen asielopvang. Ze willen een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeggen ze tegen NH. De burgemeester trok gisteren het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. De Britse politie is een onderzoek gestart naar de bewaking van Windsor Castle, het verblijf van de Britse royals. Er zijn verhalen dat de bewakers geregeld in slaap vielen tijdens hun dienst of hun post verlieten om iets anders te gaan doen, meldt de BBC. Buckingham Palace wilde niet reageren. En het programma Carrie op vrijdag van de NPO is de mist ingegaan met een gast. Die vertelde over zijn vrijwilligerswerk met jonge vluchtelingen, terwijl hij zich vroeger schuldig zou hebben gemaakt aan kindermisbruik. Er wordt ook verdacht van omkoping. Omroep Max vindt het zo erg dat de aflevering van internet is gehaald. Dan nog het Radio 10 Weer door Weer Online. In het oosten komen buien voor, in het westen is het overwegend droog. Morgen eerst bewolkt en in het oosten nog wat regen. In de middag enkele buien in het hele land. Maar er is ook zon en het wordt 16 graden.
1: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
4: vliegtickets.nl.
1: Vertrouwd sinds 1999.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
15: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
16: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.

stond hij in de spotlight. John Secada werd geboren in het Cubaanse Havana en groeide op in Miami. En daar werkte hij jarenlang samen met Gloria Estefan. Hij schreef mee aan Coming Out of the Dark. Dat was de comeback hit die ze opnam nadat ze bij een busongeval bijna om het leven was gekomen. En hij stond regelmatig met haar op het podium als achtergrondzanger. In 1992 trad hij zelf op de voorgrond met Just Another Day, waarvan hij ook een Spaanstalige versie opnam met de titel Otro Día Más Sin Verte. Beide versies werden een dikke hit. Dat was John Secada. Goedenavond, het is zondagavond. Even je weekend aftoppen met 3 uur lang het allerlekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 met Amy Winehouse zo. En we vieren straks de verjaardag van een lid van de eerste grote boyband. Eerste band die genoemd is naar een bestelwagen. Ja, onderweg naar een repetitie zagen de bandleden een vrachtwagen rijden van het supermarktbroodmerk Wonder Bread. Iemand riep Bread en zo had de band ineens een naam. Zanger David Gates die schreef bijna alle nummers voor de groep. En dit liedje gaat over een rondreizende gitarist die van stad naar stad trekt en leeft van zijn muziek en van zijn dromen. De Guitar Man, dit is Bread bij 10.

ook Amy Winehouse leende wel eens wat. Dit is de versie van de band The Zoetens uit 2006. Amy nam een jaar later haar versie op en maakte er uiteraard iets heel eigens van. Dat was Valerie. Je hebt Radio 10 aan op je zondagavond. Dit zijn de Top 4000 Classics met zo'n R&B-groep die klinkt alsof ze ergens anders vandaan komen dan wat je op basis van hun naam zou denken. En eerst taart voor één van de boybands in de Top 4000. En dat zijn er nogal wat, zoals de Backstreet Boys, Take That, NSYNC, Boyzone, Westlife. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar de allereerste boyband die echt de hele wereld op zijn kop zette en de basis legde voor alle boybands die daarna kwamen, ja, dat waren toch wel de vijf jongens uit Boston die we leerden kennen als New Kids on the Block. Donnie, Joey, Danny, Jonathan en de jarige Job van vandaag, namelijk Jordan Knight. Hij is vandaag 56 jaar geworden, dus inmiddels een boy op leeftijd. Je hoort hem samen met de andere New Kids on the Block nu bij 10. En Tonight...

0: basis van de naam zou je denken dat ze uit Detroit komen, de stad van Motown Records. Maar ze kwamen eigenlijk uit Little Rock in Arkansas. In 1970 kregen ze een contract bij een concurrent van Motown in Detroit en verhuisden ze daar naartoe. Dat was Feel the Need in Me. Je luistert naar de Top 4000 Classics van Radio 10 met Zo, een zanger die zich altijd een beetje verstopte achter zijn zonnebril. We duiken straks in de Top 4000 hits met een saxofoon erin. En je hoort zometeen deze. Helemaal uit elkaar getrokken. Toorn dus, Natalie en Brulia, zometeen.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu
6: big deals bij Keukenconcurrent.
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
11: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Manex

0: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
3: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ik wil als dino!
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet! Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop! Aldi.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
9: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladaworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
11: De grootste hitlijst aller tijden.
12: Hallo, Albert-Jan Sluis.
13: Met Roy Orbison zometeen. Ik haal straks wat saxofoons uit het Top 4000 archief. En eerst Natalie en Bruno.

0: Er wordt wel gezegd dat de mooiste rock'n'roll stem niet van Elvis, Buddy Holly of Chuck Berry was.
1: Top 4000
2: Classics.
0: Maar van de man die je net hoorde, namelijk Roy Orbison. Zijn stem kon 3 octaven halen en daarmee schakelde hij probleemloos van een diepe bariton naar enorm hoge uithalen. Je hoorde Pretty Woman. Dit is Radio 10 op zondagavond, de Top 4000 Classics, met zo waarschijnlijk de bekendste redhead uit de lijst. Hier staan we stil bij een uitvinding die vandaag precies 180 jaar geleden werd gepatenteerd. Op 17 mei 1846 ontving de Belgische instrumentenbouwer Adolf Sax namelijk officieel patent op de saxofoon. En het warme, soms zelfs sensuele geluid van dit instrument komt in heel wat Top 4000 hits voor, zoals bijvoorbeeld deze.

Waits met een saxofoon erin. Als eerste Your Latest Trick van de Dire Straits. Je hoorde natuurlijk Baker Street. Careless Whisper kwam voorbij. En als laatste I Wonder Why van Curtis Tigers. Die naast zanger trouwens ook zelf saxofonist is. Hij speelde dat stuk dat je net hoorde helemaal zelf. En dit is ook een potje lekkere sax uit de top 4000. Overkill. Dit is...

Radio 10 op zondagavond en de Amerikaanse zangeres Candy Stetten. Ze trouwde maar liefst 6 keer in haar leven en dit schreef ze toen een van die huwelijken op instorten stond. Young Hearts Run Free was haar manier om te zeggen, zo kan het niet langer, de groeten. Ze staat met 2 hits in de top 4000, namelijk deze uit 1976 en met een remix van een van haar andere nummers die de Britse

En er zijn trouwens drie versies van. De eerste remix maakten ze in 1991. Er is er eentje uit 1997, dat is deze. En in 2006 bracht The Source nog een andere mix uit die ook weer een hit werd. Dat was Kenny Stetten. Je bent bij Radio 10, dit zijn de Top 4000 Classics. Het is vandaag de sterfdag van de koningin van de disco. En daarom hoor je haar straks. En ook Coldplay is onderweg. Eerst Aha. Ze schreven dit in 1986 naar aanleiding van een bizar krantenbericht over een man die bij een woordenwisseling zijn eigen kind om het leven bracht. Echt een gruwelijke werkelijkheid verpakt in een prachtig liedje. Aha dus met 10. Het is I've Been Losing You. It was a rain.

0: en spot je ruitschade.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
10: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
11: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel 750 euro extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl.

0: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Sta je in de file?

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Het ANP nieuws van 10 uur.
6: In Kaatsheuvel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op een vakantiepark. Het slachtoffer werd meteen nagekeken door ambulancepersoneel dat hem vervolgens met spoed naar het ziekenhuis bracht, meldt Omroep Brabant. Er is intussen ook een verdachte opgepakt. Waarom er is gestoken is niet bekend. Hitte wordt steeds meer een bedreiging voor de gezondheid van Europeanen, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die landen waarschuwt om nu alvast in actie te komen. Zo lopen we bijvoorbeeld meer kans op allerlei tropenziekten zoals knokkelkoorts. En daar is de gezondheidszorg niet op berekend. De 100 studenten die wonen in het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag hebben de sloten vervangen. Ze willen op die manier voorkomen dat ze over een maand worden uitgezet. Ze hebben het pas op het laatste moment gehoord en zeggen tegen Omroep West: wij hebben ook rechten. En op het Franse filmfestival in Cannes ligt een oeuvreprijs klaar voor Barbara Streisand, maar ze is niet in staat hem zelf op te halen. Haar artsen raden het af om van Amerika helemaal naar Frankrijk te vliegen, omdat ze geblesseerd is, aan haar knie. Streisand baalt als een stekker dat ze er niet bij is, maar het is wat het is, zegt ze. Dan nog het Radio 10 weer door Weer Online. Alleen in het oosten komen nog buien voor, in het westen is het overwegend droog. Morgen eerst bewolkt en in het oosten dan wat regen. In de middag enkele buien, maar er is ook zon en het wordt 16 graden.
2: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl.

0: Kamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: pessimist.
1: En als je nu bij jezelf denkt, hey, dat is wel even lekker rustig zo zonder haar. Ja, dan is deze niet voor jou. Maar Huub van der Lubbe van der Dijk die had wel dat lege gevoel als zijn meisje er niet was. En dus zette hij het op papier, dat was als ze er niet is. Goedenavond, het is 10 uur geweest op zondagavond. Je hoort het beste uit de grootste hitlijst aller tijden in de top 4000 classics van Radio 10 met Coldplay zometeen. Het is de sterfdag van de Queen of Disco, dus die komt er ook aan. En ik open straks de top 4000-file van een man die zijn hele leven eerlijke rock'n'roll bleef maken. En het is niet alleen de sterfdag van de Queen of Disco, maar ook die van Johnny Guitar Watson. Hij stierf in het harnas toen hij op deze dag in 1996 op het podium een hartaanval kreeg tijdens een concert in het Japanse Yokohama. Nou, zijn naam, Johnny Guitar Watson dus, zegt je misschien niet heel veel, maar Jimi Hendrix noemde hem een grote inspiratiebron. En hij scoorde in 1977 deze hit die in december op 1671 stond in de top 4000. A Real

Collega radio-dj en kunstenaar Ruud de Wild die maakt schilderijen op basis van songtitels. En Coldplay deed hier eigenlijk precies het tegenovergestelde. Dit liedje is namelijk vernoemd naar een schilderij van de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo. Dat was Viva la Vida. Je luistert naar de Top 4000 Classics van Radio 10. En als je ervan houdt om met je haren in de wind te cruisen over de highway, dan heb ik zometeen de ultieme hit voor je. Eerst de Queen of Disco. Het is vandaag exact 14 jaar geleden dat Donna Summer op 63-jarige leeftijd overleed aan longkanker. Op deze hit van haar uit 1982 heeft ze een best wel indrukwekkend achtergrondkoor. Quincy Jones die produceerde het. En achter Donna hoor je onder andere de stemmen van Stevie Wonder, Michael Jackson, Dionne Warwick, Lionel Richie, Christopher Cross en Kenny Rogers. Ja, het mocht wel kosten. Dit is The State of Independence. Donna Summer dus nu.

0: Amerikaanser dan dit kan bijna niet. Maar deze heren groeiden op in Engeland. Als kinderen van Amerikaanse militairen die daar gelegerd waren, dat dan weer wel. Je hoorde America en Ventura Highway. Dit is Radio 10. Genieten van de parels uit de top 4000 in de top 4000 Classics. De Tramps die schreeuwen zo in je oren. Ik open straks de top 4000 file van de legendarische Tom Petty. En je hoort deze. Ja, een hit over de plek waar het Songfestival gisteravond was. Vienna, je hoort Ultravox zometeen.
1: Dit jaar gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
2: Samen naar de top. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
8: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
9: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
10: De Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
11: Dat wordt genieten.
9: Ja, dus. Aldi.
12: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
13: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
12: Oh fijn, ga ik ook zo doen.
14: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
15: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
16: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
23: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
11: Praxis.
18: Super dat je erbij bent. De prams heb ik zo meteen voor je. Ik open straks de top 4000 file van Tom Petty.

Je doet het bij een mooi doelpunt, in een achtbaan of bijvoorbeeld tijdens een bevalling. Nee, zelf geen ervaring mee. Lekker je longen leeg schreeuwen met The Tramps. Dat was Shout. Top 4000 file. Tina Turner hoor je zo. Eerst open ik de top 4000 file van Tom Petty. Geboren op 20 oktober 1950 in Gainesville in Florida. Op zijn 11e ontmoet hij op een filmset Elvis Presley. En die ontmoeting maakt zoveel indruk op Tom dat hij volledig in de band raakt van rock'n'roll. In 1976 richtte hij zijn band The Heartbreakers op en daarna hield het nooit meer op. Ook was hij in de jaren 80 lid van supergroep The Traveling Wilburys, samen met Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison en Jeff Lynne van ELO. En hij overleed op 2 oktober 2017 veel te vroeg op 66-jarige leeftijd. Nou, Tom Petty staat in de top 4000 met 6 hits. En dit zijn ze. 38.

Je hoorde onder andere Refugee, Into the Great Wide Open en Face in the Crowd. En deze, dit schreef hij in 1989 samen met zijn maatje van de Traveling Wilburys, Jeff Lynne van In Yellow. Tom Petty dus nu bij 10. Dit is Free Fallin'.

Frizzel Sizzel zong het al jaren geleden. Alles heeft een ritme. Ja, en dat geldt dus ook voor een pingpongtafel. Succesvol gebruikt als basis voor deze hit. Enrique Iglesias en Do You Know. Dit is Radio 10 met elke avond vanaf 9 uur het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. De top 4000 classics met straks na 11 Kim Wilde, Queen en een verjaardagsfeestje bij de Koors thuis. Eerst een van de weinige hits in de top 4000 waar een mandoline in zit. Er is sowieso één andere en dat is deze. Losing My Religion van R.E.M. Maar zo'n 20 jaar eerder gebruikte Rod Stewart ook al eens een mandoline in een van zijn liedjes. En dat is in dit liedje. Maggie May.

0: gratis vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie, ik?
1: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
2: Echt waar?
1: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
2: Dat is stoer van mij.
1: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
2: Woehoe!
1: Op sunweb.nl.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
6: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
7: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
8: Ja, dus. Aldi.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu
13: big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Het ANP-nieuws van 11 uur.
16: In het Brabantse Kaatsheuvel zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht naar vermoedelijke koolmonoxidevergiftiging. Een van de slachtoffers is er ernstig aan toe en er is ook een kind ziek geworden, meldt de regionale omroep. Ook de buren moesten weg, daar wordt ook gemeten en uit voorzorg geventileerd. Na Brussels Pride zijn 3 artiesten mishandeld. Ze werden aangevallen door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Een van de artiesten zegt dat er met een fiets werd gegooid en dat ze op de grond werd geslagen. De politie roept de slachtoffers op om aangifte te doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het geweld onacceptabel. Joodse organisaties zijn niet te spreken over de herdenkingen van de Nakba. Daarbij werd stilgestaan bij 1948, toen de Palestijnen werden verdreven om plaats te maken voor het land Israël. De organisaties keuren het af dat er ook burgemeesters en wethouders bij waren. Daarmee kozen ze een kans, zeggen de organisaties. En de 100 studenten die wonen in het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag hebben de sloten vervangen. Zo willen ze voorkomen dat ze er over een maand worden uitgezet. Ze hebben het pas op het laatste moment gehoord en zeggen tegen Omroep West: wij hebben ook rechten. Het Radio 10 Weerdoor weer online. In het oosten komen buien voor. In het westen is het overwegend droog. Morgen is het eerst bewolkt en in het oosten is er nog wat regen. In de middag zijn er enkele buien, maar is er ook plaats voor de zon met 16 graden.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.

0: bijna.
1: Niet opgeven, gewoon volhouden. Ja, dat is altijd makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Jason Mraz geeft dit voor zijn geliefde Christina in een periode dat het niet zo goed ging tussen hen. Een belofte in de vorm van een liedje, Ik laat je niet los. Het leek te werken, want 3 jaar later trouwden ze. Maar helaas, helaas, helaas, 3 jaar geleden gingen ze alsnog uit elkaar. Tja, soms moet je niet opgeven, toch opgeven. Dat was I Won't Give Up. Goedenavond, dit is het laatste uur van je weekend, van je zondagavond en van de top 4000 classics van Radio 10. Met zo een songfestivalwinnaar met een liedje dat geen songfestivalliedje is. En we vieren de verjaardag van een lid van een Ierse familieband. Eerst gaan we terug naar de 70s. Veel bands uit die tijd hebben een vrij uitgesproken geluid. Het is vaak of rock, of disco, of soul, of funk. Maar deze band gooide al die stromingen in een blender. De ene keer was het meer rock met een vleugje disco, dan was het weer meer funky. Ik heb het over Hot Chocolate. Deze hit hadden ze in 1978. Dit is Everyone's a Winner, baby. Bij 10.

Gisteravond was het Songfestival. En deze Engelse band won in 1997 voor Engeland met Love Shine a Light. Maar Europa kende ze al van een hit die ze 12 jaar eerder scoorde. Namelijk de hit die je net hoorde, Walking on Sunshine. Dat was Katrina and the Waves. Top dat je Radio 10 aan hebt. Dit zijn de Top 4000 Classics met Queen zometeen. Met een hit die pas ontstond na het overlijden van Freddie Mercury. En eerst snijden we de taart aan voor Andrea Corr. Ze werd 52 jaar geleden geboren in Dundalk in Ierland en vormt samen met haar broer en twee zussen de band The Corrs. En dit liedje gaat over iets wat we allemaal wel eens meemaken. Je wordt spontaan verliefd op een liedje dat je op de radio hoort. Ja, en misschien is dat vandaag dan toevallig wel dit liedje van The Corrs. Radio.

Opgebouwd uit stemfragmenten die Freddie Mercury opnam in zijn allerlaatste maanden. De band voltooide het en bracht het 4 jaar na zijn dood uit. Dat was Queen en You Don't Fool Me. Hier ben bij Radio 10, de top 4000 classics. Soul-legende Arthur Conley hoor je zo. We vierden net al de verjaardag van Andrea van der Koors, maar er is nog een eerste zangeres jarig en die hoor je straks. En ook zometeen deze. De Pet Shop Boys, je hoort ze zo.

0: Ze waren ooit de nummer 1 van Nederland. Deze week op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Morgenochtend weer vanaf 9 uur op Radio 10. Check radio10.nl.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.

0: lijstje is eigenlijk een soort catalogus van soulartiesten.
1: Top 4000.
0: Classic. Arthur Conley schreef het samen met Otis Redding, die je kent van Dog of the Bay. En ze baseerden het op een nummer van Sam Cooke. En in de tekst komt een heel register aan soullegenden langs. Lou Rawls, James Brown, Wilson Pickett, Sam Cooke en medeschrijver Otis Redding zelf. En wat wel grappig is, Arthur Conley verhuisde later in zijn leven van Amerika naar Europa en sleet zijn laatste dagen in Ruurlo in de Gelderse Achterhoek. Dat was Sweet Soul Music. Je luistert nog steeds naar Radio 10 en in de Top 4000 Classics zometeen James Blunt. Eerst hebben we nog één verjaardag af te vinken voor deze 17e van mei. Het is namelijk de 65e verjaardag van Edne Nivronian, die we beter kennen als Enya. Geboren op 17 mei 1961 in het Ierse Donegal, groeide op in een muzikaal gezin. Nou, ze was een tijdje zangeres van de Ierse folkgroep Clannad, woont tegenwoordig in een kasteel in Dublin, geeft nauwelijks interviews en is in haar hele carrière nog nooit op tournee geweest. In 1988 had ze haar eerste solohit met dit nummer over een rivier in Venezuela. Dit is Enya dus met Orinoco.

In 1993 werd ze er zesde mee op het Eurovisie Songfestival, dat destijds trouwens werd gehouden in Ierland. Dat, net als Nederland dit jaar inderdaad, niet meedeed. Mede geschreven door Henk Westbroek van het Goede Doel. Dat was Rutja Kot en Vrede. Nou, mooi dat we het een beetje in vrede kunnen afsluiten vanavond. Het is namelijk bijna 12 uur, dus de top 4000 classics zitten er alweer bijna op. Maar ik heb nog een paar liedjes voor je. Little River Band zometeen. En dit is de stem die zo diep is dat je meubels zachtjes gaan meetrillen. Barry White bij

De grootste hits aller tijden aan het einde van je zondagavond Radio 10 en de Little River Band. Het is bijna middernacht, de top 4000 classics zitten erop voor vanavond. Morgenavond vanaf 9 uur is er een nieuwe met Edwin. En morgenochtend vanaf 9 uur iets leuks, namelijk de nummer 1 hits top 500. Met de hele week de grootste en beste nummer 1 hits uit de top 4000 bij Radio 10. En dit is Michael Jackson.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
2: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
3: Het ANP-nieuws van 12 uur.
4: Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen in de lucht op elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich op tijd met hun schietstoel in veiligheid brengen en kwamen met parachutes naar beneden. De luchtshow werd direct stilgelegd en er wordt onderzoek gedaan. Saoedi-Arabië heeft 3 drones onderschept die vanuit Irak het land binnenkwamen. Eerder op de dag meldden ook de Verenigde Arabische Emiraten een drone-incident. Daarbij werden 2 drones uit de lucht gehaald. Een derde veroorzaakte brand bij een kerncentrale. Het land zegt in te grijpen bij elke schending van de veiligheid. Zweden en India gaan de samenwerking flink uitbreiden. De twee landen gaan een partnerschap aan met als doel handel en investeringen in 5 jaar tijd te verdubbelen. Daarnaast willen ze ook samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie, AI en ruimtevaart. Modi was dit weekend ook in Nederland voor gesprekken. En een grote asteroïde scheert morgenavond langs de aarde. De ruimterots, ongeveer zo groot als een basketbalveld, komt zelfs dichterbij dan de maan. Geen paniek, volgens wetenschappers is er geen gevaar. Wie een telescoop heeft, kan maandag rond 11:50 misschien een glimp opvangen. Het radioteam weer door Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden.
3: Straks vanaf 9 uur, de week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500.

0: Er zijn zorgen over de 12-jarige Lola uit Assen. Ze wordt sinds vanmiddag vermist. Het meisje vertrok op een zwarte mountainbike met blauwe accenten. De politie houdt er rekening mee dat ze nog in Assen is, maar mogelijk ook richting Groningen of omliggende dorpen is gegaan. Er is een zoekactie gestart. Een warmtepomp kan vanaf 2029 duurder in gebruik worden, meldt Trouw. Dan veranderen de netkosten voor stroom en gaan huishoudens meer betalen op piekmomenten. Juist warmtepompen verbruiken veel elektriciteit in koude periodes, waardoor de besparing voor huishoudens kleiner kan worden. In Oostenrijk is een vrouw overleden nadat zij en haar man werden aangevallen door een kudde koeien in een weide. Haar echtgenoot raakte zwaar gewond en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeien het stel aanvielen is nog niet duidelijk. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen in de lucht op elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich op tijd met hun schietstoel in veiligheid brengen en kwamen met parachutes naar beneden. De luchtshow werd direct stilgelegd en er wordt onderzoek gedaan. Het radioteam Weerdoor weer online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden.
1: Straks vanaf 9 uur. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500.

In Capelle aan de IJssel heeft de politie 6 mensen aangehouden na een vechtpartij waarbij is geschoten. Agenten troffen geen gewonden aan. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Er zijn zorgen over de 12-jarige Lola uit Assen. Ze wordt sinds vanmiddag vermist. Het meisje vertrok mogelijk op een zwarte mountainbike met blauwe accenten. De politie houdt er rekening mee dat ze nog in Assen is, maar mogelijk ook richting Groningen of omliggende dorpen is gegaan. Er is een zoekactie gestart. Aannemers zeggen dat het onnodig lastig is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Volgens de bouwsector verschillen de regels per gemeente, waardoor het een weerwar aan papierwerk wordt. De sector pleit daarom voor landelijke, duidelijke regels. En in het Brabantse Tilburg werd vandaag gezocht naar de allerlangzaamste fietser, meldt Omroep Brabant. Tijdens een wedstrijd slowbiking moesten deelnemers juist zo langzaam mogelijk een parcours afleggen zonder hun voeten aan de grond te zetten. Dat bleek nog knap lastig. De langzaamste deelnemer van de dag was een jongen van 11. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en

0: valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden.
1: Straks vanaf 9 uur. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500.